NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week is dat de monumentale Canon Pokajane van Arvo Pärt. In 2014 voor het eerst in Nederland uitgevoerd door Capella Amsterdam en dirigent Daniel Royes. Indrukwekkend. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Lars Melietse met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas. Aan de straat van Hormuz meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Ook afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen, dat is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een ronde kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder bij een graad of 15. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Noten zo iconisch, die behoeven bijna geen aankondiging meer, joh. Dit misschien ken je natuurlijk, of misschien wel. Dit is de aria uit de Goldberg-variaties. Johann Sebastian Bach. Legendarische noten, inmiddels al meer dan 2,5 eeuw oud. Hier nu gespeeld door pianist Angela Hewitt. Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de Dag. Mijn naam is Camille. We gaan er vandaag een hele mooie dag van maken. Ik kan met dit weer echt nu wel met zekerheid zeggen. We hebben de winter overleefd en de zomer duurt nog maanden. Ik heb er super veel zin in. Waar ik ook zin in heb? Dit vioolconcert van Max Bruch. Isabelle van Keulen, jonge violiste die echt overal is op dit moment. Samen met het Bamberger Symphoniker. En je hoort het derde deel.

0: Dat is het einde. Dit is sowieso het einde. Max Broeg, zijn eerste vioolconcert. Derde deel, laatste deel uiteraard. Isabelle van Keulen samen met het Bamberger Symphoniker. Ja, en ik heb eigenlijk wel zin om een wat langer stuk muziek te draaien. Dus ja, misschien is dit wel een mooi moment voor...
1: Het ochtendconcert.
0: Er was eens een fantasierijke, egoïstische en opschepperige Noorse jongen die opgroeit in haar armoede. Op een vervallen boerderij samen met zijn moeder. En deze Noorse jongen die heeft een ontwapenende charme, maar hij liegt heel veel. Na een reeks avonturen, waaronder het ontvoeren van een geliefde, ontmoetingen met trollen en reizen naar Afrika als rijke handelaar, vervreemdt deze jongen zich steeds meer van anderen. Zijn leven wordt gedreven door macht, rijkdom en persoonlijke overleving, waarbij hij moraal en verantwoordelijkheid opzij schuift. Uiteindelijk schrijft hij zelfs de vrouw uit zijn jeugd, Solveig, die hem al in al die jaren trouw heeft beloofd. Zelfs haar schrijft hij opzij. Maar die Solveig, die vertegenwoordigt onvoorwaardelijke liefde, geduld en trouw. En ondanks het egoïsme en de afwezigheid van deze Noorse jongeman blijft ze maar op hem wachten. En in de laatste fase van het leven van de man wordt duidelijk dat zij de enige is die hem werkelijk kent en zijn ware zelf kan accepteren. Dankzij haar kan hij zijn egoïsme loslaten, tot inzicht komen en de innerlijke rust vinden. Wat een wijze les voor de vroege dinsdag. Deze man heette Peer Gynt. En dat is allemaal samengevat in een toneelstuk met muziek van de Noorse componist Edvard Grieg. En daar gaan we nu naar luisteren. De volledige Peer Gynt-suite met al zijn egoïsme, levenslust en levenswijsheden van dien Herbert von Karajan en de Berliner Philharmoniker.

Vandaag in het ochtendconcert de suite voor orkest van Peer Gynt. Van componist Edvard Grieg, Noorse componist. Noorse muziek, gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Ja, en na zo'n ochtendconcert heb ik altijd wel zin om iets met een beetje de menselijke stem erin. Een beetje koormuziek. En Rachmaninov, die is vooral bekend als de man met de grootste handen uit de muziekgeschiedenis. En een man die een hoop pianomuziek schreef. Zijn handen die spanden 30 centimeter, waarmee die akkoorden kon grijpen die andere pianisten gewoon echt moeten weigeren. Componisten die naar hem kwamen kijken, die keken naar zijn partituren en die dachten, nou, hier begin ik niet aan. Dit is geen muziek, dit is een medische aandoening. Maar hij schreef ook koormuziek. En niet zomaar. Zijn Vespers uit 1915 gelden als een van de mooiste a cappella werken die ooit op muziek zijn gezet, op papier zijn gezet. En dit stuk komt eigenlijk uit diezelfde orthodoxe traditie, uit dezelfde hoek. Dit is In ons gebed, immer waakzame moeder van God, O Theotokos. Gezongen door het Patram Institute Male Choir, onder leiding van Vladimir Gorbik. Ja, het is een Russisch mannenkoor dat gespecialiseerd is in precies deze traditie. Oh, nou moet ik even bekennen. Er gaat even iets mis. Ik laat dit even lopen. Geen me één tel.

Muziek van Luigi Boccherini. Dit is zijn 26e symfonie, eerste deel. Tafelmuziek onder leiding van Jean Lamon. En daarvoor hoorde je koormuziek van Sergei Rachmaninoff. Ik ben van origine een kattenmens, moet meteen zeggen. Diep in de kern. Ik neem op wandelingen zelfs vaak kattensnoepjes mee om uit te delen aan straatkatten die ik dan tegenkom. Want je weet maar nooit. Katten zijn onafhankelijk, kieskeurig en een beetje arrogant. En ik herken mezelf er eigenlijk wel een beetje in. Maar ik heb nu een nieuwe vriendin en die heeft een hond. Een klein hondje. Dus ik moet mezelf omscholen. Hondenmens worden. En ik doe mijn best, echt. Maar makkelijk vind ik het niet. Zo'n hond. Een natte hond. Een natte, blaffende, stinkende hond. Maar afgelopen weekend, tijdens Pinksteren en het mooie weer, zijn we met z'n drieën gaan varen op een bootje. Naar een volkstuintje van een vriend van me, ergens 2 uur verderop. En zijn zoontje, het zoontje van die vriend van me, die vond het zo leuk dat er een hondje mee was. Dat we hebben met z'n allen gezwommen. We hebben pizzaatjes gebakken op een open vuur en gespeeld met de hond. En het was zo idyllisch dat ik er toch langzaam een beetje, toch wel een beetje de charme van in ben gaan zien. Zo'n hond met zo'n tong en al dat haar. En die lieve oogjes en die aanhankelijke blik en die flaporen en pootjes. En dat rondjes draaien voor het slapen gaan. 3 keer, altijd 3 keer. En die blik als je de boterham eet. Die verschrikkelijk zielige, geacteerde blik. Dat schudden na het zwemmen. En dat dan alles nat wordt. Maar ja, nou, dat. Best leuk eigenlijk. Zo'n hond.

0: Het vioolconcert van Antonio Vivaldi. Eerste deel. Duilio Galfetti op viool. Samen met de barocchisti. Onder andere van Diego Fasolis. Straks in het volgende uur nog veel meer mooie muziek. Mendelssohn, Tchaikovsky, Johan Nepomuk Hummel. En een nieuwe plaat van Ethan Gruska. Maar eerst wil ik je nog een klein stukje muziek laten horen van George Gershwin. Girl Crazy, I Got Rhythm.
1: Voor de dag met Camille Jansen op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Sim.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het einde aflevering.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan en jij vindt het leuk en ik vind het moi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app. NPO Klassiek. Dat voel je.
5: 6:00, Lars Militsen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden de gemeenten en provincies. Komt dat geld dan niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden gesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen over op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder, bij een graad of 17. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster.
7: Hey Raymond!
8: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Hey Raymond!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
10: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
11: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
10: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: Voor de dag met Camiel Jansen op NPO Klassiek.
1: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Voor de dag en vandaag gaan we gaan er een hele mooie dag van maken. En ik kan eindelijk zeggen met zekerheid, jongens, de winter is voorbij. En dat maakt mij blij. Nu ik toch aan het rijmen ben, dit is wel een mooi moment om de nacht af te zwaaien met een klein gedicht. En dat wil ik vandaag doen met een gedicht van Walt Whitman. Miracles, ik hoorde dit gedicht deze week. Ik vond het wel mooi.
0: Dichten van de nacht.
1: Wie maakt zich druk om wonderen? En waarom? Wat mij betreft zijn er alleen maar wonderen. Of ik nu loop door de straten van Manhattan, of mijn blik werpt naar de lucht boven de daken van huizen, of met mijn blote voeten op het strand waad ik vlak achter die vloedlijn. Of ik sta onder de bomen in het bos, of overdag praat ik met een van hen die ik lief heb, of 's nachts lig ik in bed met een van hen die ik lief heb. Of ik zit aan tafel met de anderen, kijk naar vreemdelingen en tegemoetkomende auto's. Of honingbijen, die sla ik gade op een zomerse voormiddag druk, die druk zijn om de korf. Of als ik dieren zie die voedsel zoeken in het veld, of de vogels, of de pracht van insecten in de lucht, of de pracht van zonsondergang. Of van de sterren die zo stil en helder schijnen. Of het schitterende en verfijnde boogje van een beginnende maan in het voorjaar. Deze en andere dingen, elk en allemaal, het zijn wonderen voor mij. Elk afzonderlijk en op zijn plaats, maar verwijzend naar een groter geheel. Voor mij is elk licht, elk donker uur een wonder. Elke kubieke centimeter van de ruimte is een wonder. Elke vierkante meter van het aardoppervlak is ermee bedekt. En elke halve meter van wat eronder zit, wemelt ervan. Voor mij is de zee een onafgebroken wonder. De vissen die zwemmen. De rotsen, de beweging van golven. De schepen met de mensen erin. Zijn er ergens nog gekkere wonderen?

Is dit nou klassieke muziek of is het dat nou niet? Ja, de meningen zijn erover verdeeld. Ik zou het zeggen als ja, wel, maar dan niet echt helemaal neoclassiek, maar ook weer niet helemaal niet. Ethan Gruska, Amerikaanse pianist, componist en singer-songwriter, die speelt hier 3 en 4. En over 3 en 4 gesproken. We gaan verder met het tweede deel van Felix Mendelssohn's eerste pianotrio. Je hoort het trio Chausson.

0: Het tweede deel uit het eerste pianotrio van Felix Mendelssohn Bartholdy. Je hoorde het trio Schulzon. En nu we het toch hebben over wonderkinderen zoals Mendelssohn. Ik heb eigenlijk wel zin in wat muziek van Johann Sebastian Bach.
1: Onverwacht.
0: Maar als je NPO Klassiek al wat langer luistert en voor de dag al wat langer luistert, dan weet je dat we dat altijd wel net even met een twist doen. Altijd net even op een andere manier dan waar de grote Johann Sebastian het zelf voor bedoeld had. En hele gekke dingen komen voorbij. Bach op knolselderij, Bach op pedaalemmers of op vuvuzela's. Vandaag een ukulele. Nou, een ukulele komt uit Hawaii. Je denkt misschien meteen aan Hawaii-slingers en cruiseschepen. Het is eigenlijk een Portugees instrument. Portugese zeelieden namen in de 19e eeuw de braguinha mee naar de eilanden. En die Hawaiianen maakten er dan iets eigens van. De naam betekent zoiets als springende vlow, ukulele. Naar de snelle vingerbewegingen van de spelers. Vier snaren, klein formaat en een geluid dat je eigenlijk nooit helemaal serieus kan nemen. Maar ik ging een beetje op YouTube kijken naar mensen die dan Bach spelen op uke. En ik kwam een heel lief filmpje tegen van een oude Amerikaanse man die een Bach-suite speelt in zijn woonkamer. Het is een oud VHS-tapeje, zo'n camcorder uit de jaren 90, weet je wel. Ruizend en krakend en al. Ik kreeg spontaan een beetje heimwee naar die periode. Dus vandaar dat ik deze heb gekozen.

Zo kan het ook. John King speelt op ukulele. Een boerin uit de een van de cellesuites van Johann Sebastian Bach. Ja, van de ene koning naar de andere koning. Maar dan de koning van de klassieke muziek. Dit is Wolfgang Amadeus Mozart.

Muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Dit is de Het Andante, tweede deel uit de 15e pianosonate. Gespeeld door niemand minder dan Maria Joao Pires. Het viel me laatst op trouwens dat Wolfgang Amadeus Mozart maar 3 of 4 adagio's voor piano geschreven heeft. Fun fact. En daar heeft Arvo Pärt, de Estse componist, beroemde componist, op een gegeven moment een herbewerking van gemaakt voor piano quintet. Dat is een hele mooie. Die ga ik nog een keer, die hou je nog even te goed. Die ga ik op een ander moment voor je draaien. Want we gaan nu even naar een ander heel mooi stuk van Claude Debussy. Prélude de l'après-midi d'un fond. Gespeeld door de fluitist Juliette Urel en pianiste Hélène Couvert.

0: Prélude à l'après-midi d'un fond van Claude Debussy. Flûtiste Juliette Urel en pianiste Hélène Couvert.
1: Voor de dag met Camille Jansen op NPO Klassiek.
0: Ah, en als je NPO Klassiek al wat langer luistert, als je voor de dag al wat langer luistert, dan weet je, hey, het is dinsdag, we gaan vandaag een spelletje spelen. Ik hou namelijk heel erg van taal en ik ben benieuwd of jij ook alle Nederlandse taal kent en of jij ook alle vergeten woorden kent. Nederlands heeft namelijk nogal een rijk vocabulaire waarvan er ook heel veel is weggeëpt, waarvan we heel veel niet meer weten. Ja, dus dat gaan we even aan de tand voelen. Ken jij het woord kwantsuis? Kwantsuis. Kwantsuis. Wat betekent dat woord kwantsuis? Betekent dat A, moeiteloos? Kwantsuis bedacht zij een boeiend verhaal met een kop en een staart. Of betekent kwantsuis B, zogenaamd? Hij luisterde kwantsuis naar haar verhaal, terwijl hij eigenlijk met zijn gedachten ergens anders was. Of C, geroutineerd? Enigszins kwantsuis wachtte zij totdat haar publiek begon te lachen nadat ze de punchline vertelde. Het woord is kwantsuis en betekent dat A, moeiteloos, B, zogenaamd, of C, geroutineerd. Laat het me even weten met een berichtje in de NPO Luister app of natuurlijk via Instagram. En dan hoor je het goede antwoord en de uitleg zometeen.

Een prachtige aria uit de opera Samson et Dalila van Camille Saint-Saëns. Dit is Mon cœur s'ouvre à toi, ta voix. Mijn hart opent zich bij het horen van je stem. Gezongen door Marie-Nicole Lemieux. Ja, en op de vraag wat Kwansuis betekent. Hopelijke reacties in de NPO Luister-app. Paul die zegt, goedemorgen Camille. Kwansuis is schijnbaar of net alsof. Willem die zegt, leenwoord uit het oud-Frans kansen. Bedenkt alsof. Evelien die zegt, grappig woord, kwanshuis. Hetzelfde is als quasi. In oude spelling zie je ook kwanswijs, zogenaamd. Paul die zegt trouwens nog wel erbij. Weggeëpt uit de tijd en nu teruggeëpt naar onze tijd. Helemaal mee eens. Ja, jullie hebben het allemaal goed. Eigenlijk geen enkele persoon heeft het fout. Het betekent schijnbaar, woordenschijn, quasi, zogenaamd. Op een manier die een onjuiste of niet gemeende indruk moet geven. Het woord kwanshuis duikt wel op in het Middel-Nederlands in 1350. Kwanshuis met een Q. Mijn Middel-Nederlands is wat roestig, maar ik denk dat je het zo uitspreekt. En dat evolueert dan via kwansuis, kwanshuis naar de huidige spelling kwanshuis met KW. De betekenis was door de eeuwen heen consistent. Betekende altijd als het ware of woorden schijn. Het is inderdaad een leenwoord uit het oud-Frans kansen. Betekent alsof. En dat is natuurlijk op zichzelf weer geleend van het Latijn. Je hebt ook nog in het Limburg, heb je de dialectvarianten van consus, cassius in Zeeland. Nou, je kent het wel. Ik ga niet langer doen alsof. Kwanshuis betekent we doen gewoon alsof.

Jean Souverne, Bailero. Joseph Cantaloupe is de componist hiervan, gespeeld door de cellist Julian Lloyd Webber en het National Symphony Orchestra of Washington. Ja, je luistert naar NPO Klassiek. Fijn dat je luistert. Dit was voor de dag. We gaan zo meteen verder met Andrea van Pol tijdens de ochtend. Zij heeft uiteraard een ontbijtgast. Zij heeft een cryptogram. Er is een hoop leuks te doen. Dus dat staat allemaal op het menu. En we gaan natuurlijk weer gewoon een hele mooie dag hebben met een hoop mooie muziek er ook bij. Daarover gesproken, ik wil je dit nog even laten horen. Een arrangement van Autumn Leaves van de zangeres Arui Aftab samen met de pianist Samuel Davis. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kwam dit deze week tegen. Ik vond het echt een eye-opener. Dit was NPO Klassiek, dit is Voor de Dag. Fijn dat je luistert.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Het verhaal van de grootste Russische componist aller tijden en een steenrijke weduwe. Jarenlang onderhield zij hem met gigantische bedragen. Ze schreven elkaar meer dan 1000 brieven, maar er was één afspraak. Ze zouden elkaar nooit ontmoeten.
2: Luister naar de podcast Betaalde Liefde. Het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Nu op nboklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Diabetes of prediabetes, het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
3: 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
6: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Roy Helmenhorst is mentor en misschien wel de populairste aardrijkskundeleraar van Nederland. In een nieuwe aflevering van De Klas van 26 verrast hij zijn leerlingen. Het is een leuke afleiding voor de examenkandidaten die hard werken richting de eindstreep. Je ziet het in De Klas van 26. Vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
2: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft zwaardere aanvallen op Hezbollah in Libanon aangekondigd. Het is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Eeuwis voelt zich vereerd.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
1: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconsort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconsort.nl.
0: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
7: We love you, president.
6: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
10: Gisteren, ik stap in een lift en tegelijkertijd vliegt er ook een vlieg naar binnen. Het beeld van The Fly, waarin Jeff Goldblum langzaam in een monsterlijk insect verandert, dat schiet meteen door mijn hoofd. Ik wil de lift uitvliegen, maar de deuren blijven hangen. Zit ik nou in de lift? of in de fly.

0: best wel een geschikt muziekje voor een enge horrorfilm. Je hoorde Spiritual uit de suite voor solo piano van William Grant Still, gespeeld door James Wasey, contrabas, en Jua Mirovili, piano. Ja, een heel goedemorgen. Het is dinsdag 26 mei, een gewone doordeweekse dag na die mooie Pinksterdagen. We vliegen even door de verse kranten. Ik zie het voor me liggen. NRC die opent met de oorlog in Iran. De VS en Iran zouden dichtbij een overeenkomst zijn. Maar akkoord duidt op verlies. Trump is de kop. En Trouw heeft een artikel over gedwongen jeugdzorg op de voorpagina. Door personeelstekorten besluiten rechters zelfs dat minder op te leggen. Vanwege dus die personeelstekorten. En in de Volkskrant die heeft als kop topambtenaren in een memo krijgt te horen: Rijksoverheid moet X verlaten. De voorlichtingsraad adviseert aan het kabinet Jette dat de Rijksoverheid zich grotendeels moet terugtrekken uit het sociale platform X. Nou, hier zitten we gewoon op het platform van de ochtend. Gijs Keizer doet de techniek, Jesse Borkums de regie. Goedemorgen, Jesse.
1: Goedemorgen.
0: Ja, oh, je hebt je microfoon een beetje
1: laag.
0: Beetje laag,
1: hè?
0: Ja,
1: kom,
0: die mag
1: zo,
0: helemaal iets hoger. Zo, hoe was jouw Pinksteren? Moet je hard
1: heerlijk
0: werken?
1: Ja, ja, ik heb opgetreden.
0: Oh?
1: Ja, in de volle zon. 29 graden.
0: Want je bent jazzpianist?
1: Juist, ja, dat klopt. Ja.
0: In de volle zon, op een buitenplatform?
1: Ja, in Boekelo, klein plaatsje in Twente.
0: En?
1: Ja.
0: Volle buiten...
1: Ja, het was druk. Het was echt superleuk. Ja, ja, aanrader. Ja.
0: Aanrader, klinkt wel goed. 100 jaar geleden vandaag werd er iemand geboren.
1: Miles Davis.
0: Ja. En had je ook, toen je dit hoorde, dat je weggeblazen werd?
1: Gelijk weggeblazen. Wil je gelijk maar laten horen?
0: Ja, we laten het gelijk horen. Fijn dat je luistert. Welkom bij... ochtend.

toevallig ook over een lift. L'ascenseur pour les chevaux, de beroemde film van Louis Malle. Maar het ging om die muziek van Miles Davis, van en door Miles Davis. Vandaag, 100 jaar geleden, werd hij geboren. Het cryptogram, de opgave van vandaag, luidt: ecologische primeur in het uitgaansleven. Ecologische primeur. Primeur in het uitgaansleven. Stuur je oplossing, als je die weet, dat kan tot 9:15, naar ons toe via de NPO Luister-app. Daar mag je schrijven, maar ook inspreken. Maar mailen mag natuurlijk ook altijd. deochtend@kro-ncw.nl. En het album wat je kunt winnen is van violist Théotime Langlois de Zwarte. Een nieuw album. Deze nieuwe cd is gewijd aan de zwarte componist Joseph Bologne de Saint-Georges. Nou, speel mee en maak een kans. Succes!

0: Dat was van de Cryptoprijs-CD. Muziek dus van Joseph Bologne de Saint-Georges. Gespeeld door Théotime Langlois de Zwarte. Samen met Orchestre de l'Opéra Royal. Onder leiding van de violist zelf. Precies 7:15. Je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek. En het is tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag voor het eerst Mariette Winsemius, directeur van de Stichting voor Werkende Ouders. Goedemorgen, mevrouw Winsemius.
1: Goedemorgen, wat een eer.
0: Ah, ja, vind je het een eer?
1: Ja, ik zeg meteen het je. Een hele eer om aanwezig. Ja.
0: Nee.
1: Een hele eer om aanwezig te mogen zijn.
0: Nou, wij hebben die eer is wederzijds. Kan u in een zin uitleggen wat de Stichting voor Werkende Ouders is?
1: Ja, heel simpel. Wij zetten ons in voor een goede werkgezinzorgbalans voor ouders in Nederland. Dat betekent dat we ons inzetten voor kinderopvang, verlof, onderwijs, mentale gezondheid, armoede. Alles wat gezinnen raakt, daar zetten wij ons voor in.
0: Zo, nou, dat lijkt me een behoorlijke kluif. En hoe leest u 's ochtends de kranten? Bent u een vroege vogel door meteen door alle kranten heen te bladeren?
1: Nou, meestal niet. Meestal begin ik eigenlijk eerst met het nieuws. Okay. Dus ik kijk wel 3 nieuwsprogramma's. Waarbij ik eigenlijk zo de highlights meekrijg. En daarna lees ik wel altijd inderdaad verschillende nieuwssites. Mm-hmm. Wij hebben geen krant meer in huis, alleen in het weekend. Dan heb ik daar iets meer tijd voor. Maar ik vind het wel, ik lees wel veel, ja. Ja. Maar niet gelijk als ik wakker ben.
0: Nee. Maar nu toch wel een beetje huiswerk. Wat heeft u eruit gehaald vandaag?
1: Ja, 2 dingen vielen mij op. De eerste gaat over thuiszitters in Den Haag. De gemeente Den Haag heeft besloten dat ze gaan kijken naar thuiszitters. Er zijn er 100 in Den Haag die om een reden vanwege geloofsovertuigingen thuis zitten.
0: En thuiszitters bedoelt u met kinderen die thuis onderwijs krijgen? Of is dat?
1: Ja, goeie. Dat is goed dat u mij verbetert. Het is voor mij een standaard zin, of een standaard term. Maar dit zijn dus kinderen die niet naar school gaan. Terwijl wij wel een leerplicht hebben in Nederland. Maar dit zijn kinderen die niet naar school gaan. Omdat ze volgens de ouders geen goede school in de omgeving kunnen vinden die past bij hun geloofs- of leefovertuiging. En de gemeente Den Haag heeft nu bedacht, wij gaan daar echt werk van maken om deze kinderen wel naar school te krijgen. Ja. Nou, dat is op zich heel goed nieuws. Want ik denk dat kinderen op school altijd meer leren dan thuis. Al is het om sociale vaardigheden, klasgenootjes. Ja. Dus dat vind ik heel goed. Maar ik vind het ook belangrijk dat we dan aandacht besteden aan die 70.000 Nederlandse kinderen die thuis zitten. Om eventueel andere redenen. En daar hebben we in Nederland gewoon echt te weinig oog voor. 70.000 leerlingen die thuis zitten.
0: En wat zijn die andere redenen?
1: Omdat het op school niet past.
0: Ja, dus.
1: Nou, dat kan zijn omdat een leerling het sociaal moeilijk vindt op school. Ja. Dat kan zijn omdat het leren niet past bij het kind. Dat kan zijn omdat we te veel vragen van een kind. Er zijn heel veel redenen voor. Wat wij zien is dat er heel weinig aandacht voor is.
0: Ja.
1: En dat scholen heel makkelijk zeggen, ja, we hebben ons best gedaan. Nu moet iemand anders het maar oplossen.
0: Ja.
1: Maar het is toch beter voor elk kind om gewoon lekker naar school te gaan.
0: Ja, en daar doet dus de Stichting voor Werkende Ouders, die maakt daar ook werk van voor zoiets. Dat wat jou opvalt.
1: Ja, dat doen heel veel van onze collega's. Wij hebben hier wel veel aandacht voor. Maar organisaties als Ouders en Onderwijs en Balans, die proberen zich hier echt voor in te zetten. Mm-hmm. En daar werken wij mee samen. Om dit onder de aandacht te brengen. Dat is precies wat we doen.
0: Ja, een tweede bericht.
1: Ja, dit vond ik ook een interessante vanochtend. De gemeente Amsterdam en de gemeente Houten, die gaan op fietspaden een bepaalde snelheid, maximum snelheid invoeren van 20 kilometer per uur. Dat gaan ze als pilot doen.
0: Ja.
1: En dan gaan ze als pilot doen. Omdat er op dat fietspad, er is vrij weinig ruimte op het fietspad, maar inmiddels hebben we zoveel fietsen, verschillende fietsen, van fatbikes tot bakfietsen.
0: Ja.
1: En die hebben allemaal een behoorlijk hoge snelheid.
0: Ja.
1: En als je dan met je kleine hummel die net leert fietsen naar school moet, terwijl dan juist het fietspad het drukst is, dan is dat is echt super eng.
0: Ja.
1: Het is echt. Dus ik vind het interessant dat gemeentes dit gaan doen.
0: Ja.
1: Nou heeft dat natuurlijk ook invloed op ouders die met een bakfiets hun kind brengen, want die gaan tegenwoordig ook heel hard.
0: Ik ben heel benieuwd wat uw ervaring is. fietsje naast een kindje of een bakfiets?
1: Nou, ik heb een tweeling. Toen ik die moest fietsen naar school, dat vond ik echt zo spannend. En toen waren die bakfietsen, ik heb zelf ook een bakfiets, niet elektrisch. Dus ik moest vooral heel hard trappen met dat ding.
0: Ja.
1: Maar toen waren er ook nog geen fatbikes. En nu, als je nu zo af en toe kijkt hoe er gefietst wordt, dan is het zo hard, zo eng.
0: Ja.
1: Ik zou nu met mijn tweeling echt niet fietsen.
0: Nee.
1: Met deze snelheden. En dit is wat we ook terugzien. De ANWB heeft afgelopen jaar een signaal hierover afgegeven, dat de fietsvaardigheid van kinderen steeds minder wordt. En ik denk dat dat mede hierdoor komt, omdat het zo gevaarlijk is op dat fietspad.
0: Ja.
1: Dus ik vind het interessant wat Hout en Amsterdam gaan doen.
0: Ja, die maximumsnelheid van 20 kilometer. Om te kijken of dat
1: wordt
0: werkt en of dat gehandhaafd kan worden. Dankjewel. Ik wens je ook een hele mooie dag. Mariette Winsemius, directeur van de Stichting voor Werkende Ouders.

0: Van Antonio Vivaldi hoorde je twee delen uit een concert voor viool en strijkorkest, gespeeld door Rachel Podger, violiste samen met Arte dei Suonatori. En inmiddels is het precies 7:58 en tijd voor het nieuwsoverzicht. Opnieuw hebben vannacht zo'n 140 asielzoekers in een congrescentrum in Groningen geslapen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel was weer te vol. Harm Goossens van het Rode Kruis bij SBS6.
1: We kunnen niet zo met deze mensen omgaan. We hebben een oplossing nodig voor enkele weken, zodat we ook betere bedden neer kunnen zetten, zodat mensen niet iedere dag van de ene plek naar de andere gesleept worden. Het is echt onmenselijk en enigszins mensonterend. En ik moet ook zeggen, ik schaam me ervoor dat wij geen goede oplossing kunnen vinden, zodat mensen gewoon op een humane wijze ontvangen worden.
0: Als andere gemeenten niet snel bijspringen, zullen binnenkort niet alleen mannen, maar ook vrouwen en kinderen heen en weer gesleept moeten worden, vreest het Rode Kruis. Ondanks het bestand heeft het Amerikaanse leger vannacht aanvallen uitgevoerd op een Iraanse havenstad en de kuststrook in de buurt. BNR-correspondent Tara Kenkhuis.
2: De aanvallen zijn geweest waarschijnlijk op raketinstallaties en boten. Boten die mijnen zouden kunnen leggen of zouden gaan leggen. Maar het lijkt ook een beetje te zijn geweest om inlichtingen te verzamelen over wat er allemaal daar is, daar aan de kust, met het oog op de straat van Hormuz. En vooralsnog lijken beide kanten het eigenlijk niet als een grove schending van het staakt het vuren te zien.
0: Gisteren zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio nog dat er heel snel een akkoord met Iran getekend zou worden. Na de zware Russische aanval op Kiev het afgelopen weekend heeft president Poetin buitenlanders opgeroepen om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Hij dreigt dus impliciet met nieuwe aanvallen. BNR-correspondent Chris Colijn.
3: Die dreiging is er natuurlijk altijd, maar het wordt zelden zo expliciet gezegd dat buitenlanders moeten vertrekken. Maar ja, het is ook bedoeld om angst te zaaien. Dus veel mensen hier in de stad zeggen wij gaan mooi niet weg, want dat is precies wat de Russen willen. De Russen willen angst zaaien.
0: De Russen zeggen met de aanval op Kiev ook Oekraïnse tegenaanvallen te willen vergelden. Het tekort aan hulpmiddelen wordt een belangrijk onderwerp bij de parlementaire enquête naar corona die deze week begint. Waarom waren er niet voldoende handschoenen en mondmaskers? Of beter gezegd, zijn er niet voldoende medische hulpmiddelen? Want het tekort speelt nog steeds, zegt een uroloog in Nieuwsuur.
4: De dagelijkse praktijk is dat je soms echt verrast wordt. Dat je een operatie hebt gepland die heel soms niet kan doorgaan omdat er iets niet geleverd is. Meestal kondigt zich dat wel iets tevoren aan, maar dan moet er bijvoorbeeld een koerier op en neer rijden met allerlei spullen. Dat is natuurlijk niet alleen kostbaar, maar dan moet je daar ook nog mee kunnen omgaan.
0: Het is niet alleen een krap inkoopbeleid dat een tekort aan medische hulpmiddelen oplevert, stellen deskundigen. Het heeft ook te maken met snelle technische ontwikkelingen. En voor weer een verkeer is hier Jeroen Dirks. Jeroen, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen Andrea. Zonnig en warm. Het wordt de warmste dag van het jaar vandaag. Bij weinig wind wordt het 24 graden op de Wadden tot 32 in Zuid-Limburg. Staat bijna 300 kilometer file. Het is Pinkster 3, maar dus geen vrije dag in het grootste deel van het land. A15 Rotterdam richting Europoort voor de afrit Brielle. 9 kilometer. Je bent ruim een half uur langer onderweg. En ook een half uur vertraging op de A58 Breda richting Tilburg voor Tilburg Centrum West. De afslag, dat komt door een ongeluk.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Dat was het Stockholm Koninklijk Philharmonisch Orkest onder leiding van Sakari Oramo. En zij speelde de orkestversie van Pavane pour une infante défunte van Maurice Ravel. Ja, gisteren net in het nieuws. En luisteraars, wees ons erop. Wij begonnen met Miles Davis, want vandaag is zijn 100ste geboortedag.
1: Ja.
0: Maar gisteren overleed...
1: Sonny Rollins. Ja, in Woodstock. Dus, ja.
0: Ja. 95 jaar, dus wel een generatiegenoot.
1: Dat is wel een generatiegenoot inderdaad. Dat scheelt maar een paar jaar, toch?
0: Had ja, vijf jaar maar.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dat is niet zo moeilijk uitrekenen, maar nee. Hij werd dus 95. Miles Davis, die is in 91 al overleden. Ja. Maar ja, dit is een klassieke zender. Dit is wel jazzmuziek, maar deze klassiekers passen door. Jij hebt iets gevonden, hè?
1: Ik heb iets gevonden met Miles Davis Quintet
0: okay.
1: En Sonny Rollins.
0: Oké. Okay.

0: Ze dacht, nou, wat is dit op de klassieke zender? But Not For Me is this van Gershwin. Ja, toch wel. Sonny Rollins, gisteren overleden, de tenor saxofoon legende. En er komen vele leuke reacties binnen. Heerlijk, dit klassieke nummer, zegt Ernest. En Freddy, herinneringen. Eerste vriendje heeft me in de jazz getrokken. Oh, nachtconcerten, Louis van Dijk. Nou, laat nou de kleinzoon van Louis van Dijk onze technicus vandaag zijn. En zo is de cirkel rond. En we gaan naar het krantenoverzicht en dat lees ik samen met Jeroen.
1: Ja, de Rijksoverheid moet zich grotendeels terugtrekken van het sociale media platform X. Dat adviseren de directeuren communicatie van alle 12 departementen aan het kabinet Jetten. In een intern memo in handen van de Volkskrant stellen de ambtenaren dat X actief desinformatie en schadelijke en strafbare content faciliteert. En zo schendt het de Europese en Nederlandse regelgeving.
0: Als het kabinet het advies van de topambtenaren overneemt, heeft dat gevolgen voor de officiële accounts van de 28 bewindspersonen van dit kabinet en voor de accounts van ministeries. Sommige accounts zouden op zwart gaan en andere worden alleen ingezet waar X aantoonbare meerwaarde heeft. Bijvoorbeeld bij het onderhouden van internationale diplomatieke contacten en als communicatiemiddel in crisissituaties.
1: Tadej heeft slecht nieuws voor automobilisten. Die krijgen de komende jaren met langdurige afsluitingen van wegen te maken. Als gemeenten en provincies niet meer geld krijgen om verouderde bruggen, tunnels, kaders en sluizen op te knappen. De waarschuwing komt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg.
0: Ja, voor onder meer de Zeelandbrug, de Haringvlietbrug, de verkeersbrug over het Julianakanaal bij Roosteren en de Zwarte Waterbrug bij Hasselt is momenteel onvoldoende geld beschikbaar voor cruciaal onderhoud of complete vervanging. En dat zijn volgens de krant slechts enkele belangrijke voorbeelden. Een bijkomend probleem is het tekort aan bouwvakkers en technisch personeel, waardoor niet al het noodzakelijke onderhoud tegelijk kan worden uitgevoerd.
1: Komen er landelijke stakingen en demonstraties, of heeft het kabinet alsnog een oplossing voor het scherpe conflict met de vakbonden over de bezuiniging op de sociale zekerheid? Nou, volgens NRC zou minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitstel van de gevoelige plannen overwegen.
0: Maar dat levert een gat in de rijksbegroting op, waardoor het maar zeer de vraag is of collega-minister Eelco Heijnen van Financiën dat zal accepteren. Het ultimatum dat de bonden hadden gesteld verliep gisteren. Minister Veilbrief komt naar verwachting in de komende dagen met een brief aan de vakbonden.
1: Huishoudens vragen massaal een zwaardere aansluiting op het stroomnet aan, schrijft de Telegraaf. Er is in het hele land een stormloop ontstaan omdat in de provincie Utrecht de aansluitingen vanaf 1 juli op rantsoen gaan. Volgens netbeheerder Enexis proberen huishoudens, maar ook ondernemers, met hun aanvraag de schaarste in het gebied voor te zijn.
0: Een adviseur spreekt in de krant van een nieuwe vorm van hamsteren. Mensen claimen alvast netruimte voor een warmtepomp of laadpaal die ze misschien pas jaren later, of nooit, gaan gebruiken. Het is volgens de adviseur vergelijkbaar met het handdoekje leggen op het strand om later maar een plekje te hebben.
1: En trouwens sprak met Gerard de Korte, die nu een kwart eeuw bisschop is, waarvan de laatste 10 jaar in Den Bosch. Ten tijde van zijn bisschopsbenoeming stelde hij al vast dat zowel gelovigen als pastoren moeite hebben om de inhoud van het geloof te omschrijven. Ze komen niet verder dan een gevoel of een sfeer, zei hij toen.
0: En volgens de Korte probeert zijn bisdom nu gezinnen te helpen om thuis het geloof door te geven. Kinderen zullen vragen aan hun papa of mama, waarom bidden wij? Of waarom gaan we naar de kerk? En die antwoordt dan, ja, dat is onze traditie. Nou, zegt de bisschop, dat werkt natuurlijk niet. En dit is allemaal uitgebreid in de kranten van vandaag te lezen.

was de jonge Italiaanse pianiste Beatrice Rana. En zij speelde een paar Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. Het cryptogram, voor degenen die later hebben ingeschakeld, de opgave luidt: ecologische primeur in het uitgaansleven. Ecologische primeur in het uitgaansleven. En wat gaan we in het tweede uur van de ochtend doen? Nou, de koningin die gaat naar het ziekenhuis vandaag. Niet omdat ze wat mankeert, maar om zich te laten bijpraten over een project waarbij artsen soms wat minder doen in plaats van meer. Less is more. Je hoort daar meer over om 19:15. En tot het nieuws van 20:00 hoor je muziek van Agustin Barrios Mangoré. Je hoort Milos Karadaglic op gitaar. Tot zo.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week is dat de monumentale Canon Pokajane van Arvo Pärt. In 2014 voor het eerst in Nederland uitgevoerd door Capella Amsterdam en dirigent Daniel Royes. Indrukwekkend. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zero's is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld, waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna 3/4 van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO Fonds Gemeente.
2: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
1: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Criminelen krijgen steeds meer invloed op het openbare leven, terwijl de overheid steeds minder controle over hen heeft. Dat staat in een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit. Criminele organisaties bieden mensen bijvoorbeeld alternatieven voor doktersrecepten, woonruimte of financiële hulp. Ze profiteren daarbij van het afnemende vertrouwen in de overheid. De onderzoekers waarschuwen dat er een parallele economie ontstaat waar de overheid geen grip op heeft. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken zij de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Nog lang niet alle scholen bieden de vakken aan, onder meer door een tekort aan bevoegde docenten. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
0: Voor 11:00 besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
3: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
4: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Andrea van Pol.
5: De oude Grieken die wisten het al. Iets overdenken is misplaatste energie. De Grieken dachten niet minder, ze dachten efficiënter. En alleen over wat er echt toe doet. Wat doet er toe? Nou, daar moet ik nog even over denken. Overdenken? Oh nee.

dan ben je wel wakker. De straat ontwaakt, oftewel tableau uit Romeo en Julia van Prokofjev door het Scottish National Orchestra. Ja, goedemorgen, welkom terug bij de ochtend. Het is dinsdag 26 mei. Wat gebeurt er vandaag? Naar de Tweede Kamer debatteert over de toename van geweld in de politiek en in de samenleving. Aanleiding onder meer de rellen tegen de noodopvang in Loosdrecht. En in Utrecht begint actie Aletta. Dat is een landelijke tour tegen de intimidatie van vrouwen op straat. En de ruimtevaartorganisatie NASA vertelt hoe het ervoor staat met de plannen om een basis op de maan te bouwen. In die basis moeten astronauten langere tijd kunnen wonen. En koningin Maxima die gaat op bezoek vandaag bij het Less is More project van het Amsterdam UMC. Daar denken ze na over de vraag welke medische behandelingen zijn echt zinvol, welke misschien niet, hè, wat kan minder. Daarover om 7:45. En we hebben natuurlijk heel veel mooie muziek. Nou, heel fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit De Ochtend.

Gerard Ebt ook fijn hoor. Jullie jazz op de vroege ochtend. We hadden Miles Davis, Sonny Rollins. En dan nu de jazz suite van Alexander Zwassman. Ja, dat is allemaal heel mooi. Werkt dat op elkaar in. De polka hoorde je. Zlata Georgieva was de pianiste samen met de BBC Scottish Symphony Orchestra aan de lijnen van Karl-Heinz Steffens.

0: Uit Handel's Solomon hoorde je The Arrival of the Queen of Sheba. En heeft alles te maken met de koningin die straks arriveert. Nou ja, niet de Queen of Sheba, maar dan bij het Amsterdam UMC. Ja, want daar gaan we het over hebben. Welke medische behandelingen zijn echt zinvol en welke misschien niet? Dat is de vraag achter het project Less is More, waarbij koningin Maxima vandaag op bezoek komt in het Amsterdam UMC. Ze gaat langs op de afdeling maag-darm-leverziekte, waar artsen al langer nadenken over de vraag welke behandelingen misschien niet zoveel toevoegen voor patiënten. Hoogleraar Jacques Bergman is een van de artsen die daar betrokken is. Goedemorgen, dokter Bergman.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kunt u een concreet voorbeeld geven? Wat betekent Less is More op uw afdeling?
1: Dat we mensen met een bepaalde slokdarmaandoening, waarvan we al misschien 30, 40 jaar ze volgens de richtlijn controleren, dat we in Nederland besloten hebben met alle maag-darm-leverartsen dat dat bij het merendeel van die patiënten niet langer meer nodig is.
0: En hoe vaak wordt dat dan gedaan, dat onderzoek?
1: Nou, we denken dat we in Nederland daarmee zo'n 5000 scopieën per jaar bij patiënten vermijden. En op de termijn van 10 jaar, waar dit project over gaat, gaat het dus over zo'n 50.000 scopieën. En we denken zo'n 50 miljoen aan besparing. Maar vooral bespaart het patiënten een onnodig en vervelend onderzoek.
0: Ja, ja. En dat is natuurlijk voortschrijdend inzicht, omdat jullie het lang hebben gedaan en kunnen terugkijken van het levert niet zoveel op.
1: Ja, was dat maar zo eenvoudig. Want als dingen in een richtlijn staan, en dat geldt voor dit en voor heel veel andere zaken waar wij twijfelen over de zin van die zorg. Maar als het eenmaal in een richtlijn staat, ook al is het in zo'n richtlijn beland zonder dat we daar eigenlijk goed bewijs voor hadden, dan is het bizar lastig om daarmee te stoppen. Dan word je haast gevraagd om het bewijs te leveren dat het niet zinvol is, terwijl het bewijs dat het wel zinvol was, er überhaupt niet was.
0: Ja, nou ben ik een leek.
1: En daarmee zitten we gevangen in iets wat niet goed is voor de patiënt en belastend is voor de zorg.
0: Ja, ja, nou ben ik een leek, want die richtlijn, ik zou denken, dat bepalen jullie de artsen, maar is dat dus niet zo?
1: Nou ja, daar heeft hij helemaal gelijk in. En om diezelfde reden, als je dus het lef hebt om te zeggen, volgens ons is dat niet langer zinvol meer, dan hadden we, als we nu zouden moeten toetsen, zouden we er niet eens aan beginnen.
0: Nee.
1: Dan moeten we er dus ook nu gewoon mee durven stoppen.
0: Ja.
1: En dat lef en die durf, die hebben we met de Nederlandse maag-darm-leverartsen, hebben we die energie gepakt en zijn we voor een aantal van dat soort zaken van plan om die zorg ook daadwerkelijk te gaan stoppen.
0: En dat is dat project Less is More. Dus het is wat u net voorbeeld net noemde, dat voorbeeld. Zijn er nog andere voorbeelden waarvan u denkt, ja, dit levert eigenlijk helemaal niet zoveel op?
1: Ja, we hebben met de Nederlandse maag-darm-leverartsen een lijst gemaakt van 9 van dit soort items in onze kennisagenda, die we een paar jaar geleden aan de minister hebben gepresenteerd. Waarvan we zeggen dat zijn eigenlijk onderdelen in onze zorg die we wel doen, maar waarvan we denken dat we zouden moeten stoppen.
0: Mm-hmm.
1: Maar als we daarmee stoppen, dan wijken we wel af van ook alle internationale richtlijnen. Dus dan moeten we onze Nederlandse richtlijnen aanpassen, die zorg stoppen en dan heel goed in de gaten houden dat we ook gelijk hebben door een registratie door te voeren.
0: Ja.
1: En we hebben met de Nederlands maag-darm-leverartsen artsen daar een 5-tal plannen voor die we op dit moment aan het uitvoeren zijn.
0: Wat goed. En begrijpen patiënten dat meteen? Want ik kan me ook voorstellen, als je bijvoorbeeld darmkanker hebt gehad, dat je wel goed onder controle wil blijven. En als er dan wordt gezegd, nee, dat hoeft pas over 5 jaar, dat ze misschien ongerust zijn. Hoe gaat u daarmee om?
1: Ja, dat was een zorg van de patiëntfederaties en ook van onze van mijn beroepsgenoten. Maar als je patiënt goed voorlegt en het goed uitlegt, dan is er eigenlijk opvallend weinig weerstand en opvallend weinig angst bij patiënten daarvoor. Mm-hmm. We hebben daar heel goed over nagedacht. We hebben een de-implementatiecommissie opgericht en met patiënten erover gesproken, allerlei voorlichtingsmateriaal gemaakt. Maar in de praktijk blijkt dat patiënten juist opgelucht zijn als we ze geruststellen dat die controles niet langer meer nodig zijn en dat ze ook echt in veilige vaarwateren zijn als we dat daadwerkelijk ook niet meer doen.
0: Ja. Mooi. Nederland vergrijst, bedacht ik me. Er is meer vraag naar zorg, maar er is ook tekorten aan personeel. Levert dat project Less is More ook in dat geheel wat op?
1: Nou, het is een beetje een druppel op een gloeiende plaat. Het is niet voor niets een ijsbreker. We hopen dat er achteraan meer en grotere projecten gaan varen. Belangrijke reden hier was dat als we deze scopieën niet meer doen, in Nederland is de wachttijd voor een endoscopie over het hele land gemiddeld 6 weken.
0: Mm-hmm.
1: Als we deze scopieën niet meer doen en we pakken een willekeurig persoon van de wachtlijst, is die scopie per definitie zinvoller dan de scopie die we bij deze patiëntengroep niet meer doen.
0: Ja. En hoe, nou begint het, koningin Maxima komt, dus het is groot aangepakt. Hoe groot is de kans dat deze richtlijnen gaan veranderen, die waar u over, in het begin over sprak?
1: Nou, de richtlijn voor de Berits lockdown waarmee we gestopt zijn, die is aangepast. Aha. Je past eerst de richtlijn aan en daarna stop je ermee, dan implementeer je dat.
0: Ja.
1: En het lopen op dit moment een vijftal andere initiatieven, maar inmiddels is het veel breder getrokken en heeft de Federatie van Medisch Specialisten een project opgezet waarbij er tientallen wetenschappelijke verenigingen, allerlei verschillende specialismen, soortgelijke projecten zijn gestart. Mm-hmm. En dat is ook een van de redenen waarom koningin Maxima ons ziekenhuis bezoekt. Ze bezoekt ook het federatie-initiatief Less is More, dat door de organisatie Zorg, Evaluatie en Gepast Gebruik als een vervolg op ons Berit IJsbreker-project in gang is gezet.
0: Nou, ik wens u een hele mooie dag. En dank voor de uitgebreide uitleg. Maag, darm- en leverarts Jacques Bergman van het Amsterdam UMC.

0: Ik zat even te kijken. Klopt het dat dit Fauré was, Jesse? Nee, toch?
1: Ik zie staan Von Tiltser.
0: Ja. Ja, maar ik zie een fout in een draai... of tenminste iets in een draaiboek. Ja. Sorry, luisteraar. Ik wist even niet wat we nu hadden. Want we gaan nu naar Poulenc. Maar daarvoor... Ik kom er zo direct op terug. Het cryptogram. De opgave. Je hebt nog een kwartier de tijd. Ecologische primeur in het uitgaansleven. Dat is de opgave. En er komen al heel veel oplossingen binnen. Maar je hebt dus nog kans om de mooie cd van Théotime Langlois, De Zwarte, te winnen met die muziek van Joseph Bologne, de Saint-Georges.

0: Dat waren cellist Edgar Morro en pianiste David Kadouch. En ze speelden Souvenir voor cello en piano van Francis Poulenc. En waar ik het even niet wist, hebben we inmiddels natuurlijk gevonden. Marion von Tiltzer componeerde het stuk met de prachtige titel en ook wel verontrustende titel Girl Finds a Bright Spot in a Dark World. En het werd uitgevoerd door het Belinfante Quartet. Precies 8:30. Tijd voor het nieuwsoverzicht. Bestand met Libanon of niet, Israël gaat Hezbollah harder aanpakken. De Israëlische premier Netanyahu spreekt letterlijk over het dieper intrappen van het gaspedaal. Hezbollah is een door Iran gesteunde militie in het zuiden van Libanon. De Libanese regering staat nu voor een dilemma, zegt NOS-correspondent Sander van Horen.
1: Zo zie je dat doorheen de hele regio Iran op onregelmatige tijdstippen aanvallen uitvoert. Niet met heel veel raketten en drones tegelijkertijd, maar juist met kleinere hoeveelheden, maar wel structureel.
0: De vrees bestaat dat er opnieuw grote vluchtelingenstromen ontstaan in het zuiden van Libanon. Driekwart van de gemeente heeft te maken met een personeelstekort. En de gemeenteambtenaren die er wel zijn, zijn er relatief vaak ziek. Het verzuim is vorig jaar gestegen naar ruim 7%. En dat blijkt uit cijfers van het ADO Fonds Gemeenten. Jeroen van Gol, van dat fonds bij de NOS.
2: Het is nu een paar maanden geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen waren. Dus nieuwe colleges worden gevormd. En die hebben allemaal hoge ambities. Maar ook het Rijk verwacht nogal wat van gemeenten. En ondertussen zie je dat de financiën er nou niet heel best bij staan. Plus een arbeidsmarktkrapte. Ja, dan zijn er toch een smal aantal schouders die de lasten moeten dragen.
0: De gevolgen zijn groot, denkt Van Gol. Bijvoorbeeld bij het bouwen van woningen. Een belangrijke taak van gemeenten. Fysiotherapeuten die moeten zichzelf opnieuw uitvinden. Dat zegt financieel deskundige Charlotte van Laar. Omdat fysiotherapie niet in het basispakket zit en dus duur is, zien steeds meer mensen ervan af. Ook gaan veel fysiotherapeuten met pensioen. Er moet dus iets gebeuren, al dus van Laar bij BNR.
3: Zorgen dat ze slimmer organiseren met samenwerking, dus met andere zorgverleners. Schaalgrootte kan daarin belangrijk zijn. En je ziet ook een breder verdienmodel voor fysiotherapie, waarbij ze ook meer gaan inzetten op preventie, hybride zorg. En daarmee maken ze de sector eigenlijk ook iets minder kwetsbaar. En blijft de zorg hopelijk ook toegankelijk.
0: Belangrijk, zegt de financieel deskundige, want patiënten voor fysiotherapie zijn er genoeg. Het worden er zelfs meer door vergrijzing en gebrek aan beweging. Er moet meer aandacht komen voor de ongeveer 70.000 kinderen die niet naar school gaan. Dat zei Mariette Winsemius van de Stichting voor Werkende Ouders vanochtend in dit programma. Ze is blij dat de gemeente Den Haag werk gaat maken van 100 thuiszitters, maar wijst erop de veel grotere groep die landelijk thuis zit.
4: Nou, dat kan zijn omdat een leerling het sociaal moeilijk vindt op school. Dat kan zijn omdat het leren niet past bij het kind. Het kan zijn omdat we te veel vragen van een kind. Er zijn heel veel redenen voor. Wat wij zien is dat er weinig aandacht voor is. En dat scholen heel makkelijk zeggen, ja, we hebben ons best gedaan. Het is toch beter voor elk kind om gewoon lekker naar school te gaan.
0: Want het voordeel van gewoon naar school gaan is dat kinderen daar meer leren dan thuis en sociaal vaardiger worden. Aldus Winsemius. En voor weer en verkeer is hier weer Jeroen.
5: Ja, zonnig, warm en droog. Aanvankelijk weinig wind. Vanavond wel wat wind. Die komt dan vanuit het noorden. Het wordt ruim 25 graden in het noorden van Nederland tot 32 in het zuiden. Er staat er bijna 500 kilometer file op dit moment. Er zijn er drie die ietsje langer zijn. Of die echt wel een beetje opvallen. A27 Breda richting Gorkum voor industriegebied Avelingen. Je bent 25 minuten langer onderweg. De A27 Gorkum richting Breda. Dus iets verderop op dezelfde snelweg voor Geertruiden. Ook daar een vertraging van 23 minuten. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Voor het knooppunt Hoevelaken staat 18 kilometer file. Je bent bijna een half uur langer onderweg.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Een echte klassieker natuurlijk. Dit openingsdeel uit de symfonie nummer 40 van Mozart. We hadden al natuurlijk een beetje jazzy in deze uitzending. En dan gaan we nu naar het andere spectrum uit de klassieke muziek, het Franse chanson. Ja, dat kan natuurlijk wel, vooral in een klassieke uitvoering.

0: Semra. We zullen altijd van elkaar blijven houden. Van Leo Ferré, je hoorde Patricia Ptibon, sopraan. Nemanja Radulovic, viool. En Suzanne Manoff, piano in deze prachtige uitvoering. Ja, en het is 9:15 geweest. Rond deze tijd hebben we vaak een culturele of muzikale tip. Jesse Borken staat hier naast me. Wat heb je voor een tip voor ons, Jesse?
1: Ja, het is een concerttip. Francis van Broekhuizen neemt je mee naar de wereld van Igor Stravinsky.
0: Onze eigen Francis van Broekhuizen. Ja, iedereen sopraan. Kent haar natuurlijk.
1: Ja, sopraan, maar ook presentator van dit programma en van het concert. Samen met Casper Vos op piano en het Fion Orkest gaan zij door de werken van Stravinsky heen. Ze spelen Petrushka, Le Sacre du Printemps, maar ook de Vuurvogel. Er zijn nog kaartjes bij nogal veel plekken. Dus in Enschede, in Amsterdam, in Apeldoorn, in het Orpheus en in Nijmegen in de Vereniging. Die laatste is een aanrader, mooie zaal ook. Er komen niet heel veel mensen, maar het is toch niet zo heel ver van de Randstad. En van dat Stravinsky, zij spelen onder andere de Vuurvogel.
0: Yeah.
1: Daarvan de balletsuite, kan ik alvast een stukje laten horen.

0: Dat was een deel uit De Vuurvogel, oftewel L'Oiseau de Feu van Igor Stravinsky. En dit allemaal vanwege de uittip Starring Stravinsky, heet dat programma met Francis van Broekhuis, is verteller en zanger. Tot en met 31 mei in de grote concertzalen toert zij dus rond. Ja, cryptogram. Ecologische primeur in het uitgaansleven. Heel veel goede oplossingen, ook een paar fouten zoals groene haring, pop-up restaurant, douwtrappen, best wel leuk gevonden. Terras verwarmen op biodiesel. Nee, allemaal niet goed, maar dank voor al jullie goede oplossingen. We hebben er natuurlijk eentje uitgehaald en dat is Co van Gemert uit Amsterdam. Hij zegt, dag Andrea en collega's, hierbij mijn poging het cryptogram van vandaag op te lossen. Ecologisch wordt wel met bio aangeduid. Een primeur is een scoop, op zijn Engels uitgesproken. En dit samengevoegd, je komt op bioscoop. Mooi gevonden. En jij krijgt dus die mooie cd van Theotien Langlois de Zwarte. En geen scoop is dat hier Ab van Nieuwdorp gewoon naast me staat.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Goedemorgen. Ja. Wij hadden wat jazz in de uitzending. Lekker. Miles Davis, 100ste en Sonny Rollins gisteren overleden. Mm-hmm. Maar jij komt ook met een verrassing aan.
1: Ja, toch ook wel een scoopje eigenlijk. Want ik heb fantastische live muziek in de klassieke vanochtend. Violiste Heinrich Elders. En daarbij een fantastische pianist, ook Valère Burnon. En ze spelen onder andere Tchaikovsky.
0: Hier gewoon in de studio. Ja. Dus blijf vooral luisteren naar de klassieken. Nou, morgen ben ik hier natuurlijk weer. En we gaan eruit met, of nou ja, tot 9 uur hoor je Anton Stepanovich Arensky. Fijne dag.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, acht of negen dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
9: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
8: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
11: Europa is van Picasso. India is van mij.
12: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
2: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
1: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd 1 man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
3: Een brug, een tunnel. Nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
1: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor een langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.
5: Wandel met Capella Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
6: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
5: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen, hartelijk welkom. Ik begin met een vriendengroep rondom Philippe Les Amis de Philippe, onder leiding van Luca Remy, in muziek van Manfredini.

Als eerste in deze klassieke hoorde je het Concerto Primo van Francesco Manfredini door Les Amis de Philippe, onder leiding van Ludger Remy. En over amis gesproken, vrienden. Dat zijn ook de twee fantastische jonge muzici die vanochtend voor ons gaan optreden. Niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken natuurlijk. En dan heb ik het over violiste Hadwig Elders en pianist Wanner Bernon, onder andere te horen deze ochtend in muziek van Tchaikovsky. Dan dus viool en piano, nu viool en orkest, Joshua Bell en Camerata Salzburg in de finale uit het vioolconcert van Beethoven.

slot van het vioolconcert van Ludwig van Beethoven. Solist Joshua Bell en kamerad Salzburg daarbij onder leiding van Roger Norrington. Nu een oud Engels volkslied over een meisje dat 2 jaar lang wacht op haar zeeman en hem al die tijd niet vergeet. So mates be true while your love's away, for a cloudy morning brings forth a shining day. Ray Vaughan Williams die trok begin vorige eeuw door de Engelse dorpen om zulke liedjes op te tekenen en voor ze voorgoed zouden verdwijnen. En zijn vriend George Butterworth die deed hetzelfde en gebruikte diezelfde melodie van het lied The Dark Eyed Sailor als fundament voor zijn tweede English Idol. 4 minuten orkestmuziek, zo teer en zo Engels als de meidoorn die deze maand bloeide. Butterworth stierf in 1916 tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de Somme, 31 jaar oud, maar het lied en de idylle bleven leven. Straks zijn muziek dus, de orkestversie, maar eerst het origineel, dat lied The Dark Eyed Sailor

muziek van twee zeer goede vrienden. Alleen de een stierf al in 1916 tijdens de Eerste Wereldoorlog, terwijl de andere op de ambulancedienst reed. Dan heb ik het over George Butterworth, jong gestorven Engels componist. Liefde voor de traditie en Engelse volksliederen. En The Dark Eyed Sailor verwerkte hij dus in deze tweede van zijn English Idylls. Royal Liverpool Philharmonic Orchestra speelde het onder leiding van Andrew Manzi en daarvoor muziek van zijn zeer goede vriend Ray Vaughan Williams. Hij schreef The Dark Eyed Sailor op en behoede dat lied voor uitsterven. Gezongen werd het door de Holst Singers. En dit is klarinetist Andreas Ottenzamer met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Marius Janssons. En ze spelen muziek van Carl Maria von Weber.

0: kettingreactie.
1: Jawel, reageren met muziek op muziek die door een andere luisteraar is aangedragen. Ja, en alsof het in de lucht zat. Vandaag, 100 jaar geleden, werd hij geboren, trompetist Miles Davis. En vandaag ook bekend dat jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Alsof het al in de lucht zat, want we zijn overgeschakeld van klassieke muziek een beetje naar crossover, naar jazz. Via Ellie Ameling, die muziek van Gershwin zong eergisteren, dat wil zeggen afgelopen vrijdag dus. En gisteren was het Thomas Quasthoff, de bekende basbariton, die My Funny Valentine zong.

best wel lekker op zo'n toch alweer warme dinsdagochtend, die lome jazzklanken. Thomas Kwasthoff dus gisteren in zich heel My Funny Valentine. En veel reacties daarop, dank daarvoor. Ik heb een mooie combi van Robert-Jan Lenselink. Hij schrijft hierbij een tip. Sarah Vaughan met het Los Angeles Philharmonic Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas in It's Wonderful, ook van Gershwin. Ook gespeeld bij de bekendmaking van de abdicatie van koningin Juliana op de radio destijds. Zo vernam ik dat nieuws recht van de radio met die muziek erbij. En Maya Alof die voegt toe om het pad van de klassieke zangers misschien even te verlaten, stel ik Sarah Vaughan voor met de net overleden Michael Tilson Thomas. Ja, inderdaad, Michael Tilson Thomas, dirigent, pianist, overleed 22 april van dit jaar, 80 jaar, of nee, iets meer dan 80, dit album opgenomen toen hij nog een jonge, veelbelangrijke dirigent was, is een van de mooiste ontmoetingen tussen jazz en klassiek die ooit op de plaat is vastgelegd. Sarah Vaughan op het toppunt van haar kunnen en daarbij dus een groot symfonieorkest dat haar draagt als een wolk.

Een heerlijke Gershwin medley gezongen door Sarah Vaughan en daarbij het Los Angeles Philharmonic Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas met inderdaad Swanderful, Nice Work enzovoort. Hoe morgen verder? Wat mag hier morgen opvolgen als nieuwe schakel aan de ketting? Ik ben heel benieuwd. Hier werd al in de studio gefluisterd over de stem van Mel Tormé. Ja, dat is niet aan mij, dat is aan jou. Of we gaan gewoon weer terug naar klassieke muziek. Doe maar lekker avontuurlijk. En laat het me weten via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: Amsterdam Barok Orkest. Onder leiding van Tom Koopman in het bekendste deel, denk ik wel, uit de derde orkestsuite van Johann Sebastian Bach, namelijk De Air.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Anima Eterna, onder leiding van Jos van Immerzeel, in een deel uit de schilderijtentoonstelling van Modest Mussorgsky. Ballet van de Kuikentjes in hun eierschalen. Van ei gaan we nu naar zwaan. Het ballet van de Kuikentjes dus. Vrolijkste stukje pluisbol dat de muziek kent, denk ik wel. Piepende houtblazen, je hebt het gehoord. Dartelende strijkers, alsof de Kuikentjes nog half uit hun eigen kropen zijn aan al beginnen te fladderen. Dat gaat nu gebeuren. Niet zozeer fladderen, maar rustig voortschrijden over het wateroppervlak, want kleine Kuikentjes worden groot en kunnen zomaar een zwaan worden. Jean Sibelius, zwaan van Tornela, is de zwaan aan het einde van het leven. In de Finse mythologie vaart hij over de zwarte rivier die de wereld der levenden scheidt van het dodenrijk. Eenzaam, majestueus, zijn lied zingend, verklankt dat melancholische lied op de althobo. Van dat vrolijke kuikengepiep nu naar het meest melancholieke als het gaat om de vogels.

atmosferische muziek van Jean Sibelius uit de Lemminke Innensuite was dit De Zwaan van Tuonela. Björn Bolin was op Alpe Hobo te horen en daarbij het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Nemijärvi. Straks een spetterende ouverture van Dmitri Shostakovich. Hij heeft niet voor niks de festival-ouverture. Maar eerst nog even een bezoek aan het NPO Klassiek album van de week. Daarop de vierjarige tijden van Antonio Vivaldi. Jawel, jawel, jawel. Maar een keertje op een ander solo-instrument uitgevoerd dan op viool of blokfluit. Je hoort namelijk Vasilina Serafimova op marimba.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Schip.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het einde.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan en jij vindt het leuk en ik vind het moi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
6: Ster. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
7: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
8: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. En het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken, naar de huisarts gestuurd. En niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het 3e pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
3: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
4: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
5: Roy Helmenhorst is mentor en misschien wel de populairste aardrijkskundeleraar van Nederland. In een nieuwe aflevering van De Klas van 26 verrast hij zijn leerlingen. Het is een leuke afleiding voor de examenkandidaten die hard werken richting de eindstreep. Je ziet het in De Klas van 26. Vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

muziek die William Walton combineerde en componeerde ook vooral voor een van de verfilmingen van het toneelstuk Henry V van William Shakespeare. En dat was een film volgens mij met een hoofdrol voor Laurence Olivier. En uit datzelfde toneelstuk komt ook de term Band of Brothers. Dit was Touch Her Soft Lips and Part, gespeeld door Itzhak Perlman Viool en het Boston Pops Orchestra onder leiding van andere grote filmcomponist John Williams. Dan gaan we terug naar het jaar 1782. Toen schreef Wolfgang Amadeus Mozart op verzoek van zijn vader Leopold een serenade voor de familie Haffner in Salzburg. En dat allemaal ter gelegenheid van de verheffing van Siegmund Haffner de Jongere tot de adelstand. Mozart had het druk, heel druk op dat moment in zijn leven. Hij was net getrouwd met Constanze Weber, werkte aan de opera Die Entführung aus dem Serail en regelde zijn nieuwe leven in Wenen. Maar vader vroeg en Mozart schreef, jawel, toch maar, jawel. Hij stuurde het werk deel voor deel op naar zijn vader en vergat het daarna volledig, want druk, druk, druk. Leopold stuurde de partituren weer terug naar Mozart en ging er nog eens naar kijken, Wolfgang Amadeus. En hij vond dat zijn werk best wel bijzonder was. Hij bewerkte het licht voor het concertpodium en zo werd uit die feestelijke serenade voor een familie uit Salzburg een van de meest energieke symfonieën gedestilleerd. De Haffner-symfonie. En die wordt nu gespeeld door het English Chamber Orchestra onder leiding van Geoffrey Tate.

0: English Chamber Orchestra onder leiding van Geoffrey Tate in de Haffner Symfonie, symfonie nummer 35 van Wolfgang Amadeus Mozart. En over enkele ogenblikken nogmaals Geoffrey Tate met het English Chamber Orchestra en dan ook René Fleming daarbij in muziek van een andere Wolfgang, Erich Wolfgang Korngold.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Op spattend water. Ja, dat klopt ook, want dit was Une barque sur l'océan. Een schip op de golven van de oceaan uit Miroir, derde deel van Maurice Ravel, gespeeld door Hannes Minnaar. En daarvoor René Fleming, English Chamber Orchestra, onder leiding van Jeffrey Tate in Gluck, das mir verblieb, uit die Toterstad van Erich Wolfgang Korngold. Kijk even achter mijn grote studio achter mij, want daar zijn ze inmiddels aangekomen. Violiste Hawig Elders en pianist Valère Bernon. Ze nemen nog even de laatste dingen met elkaar door. Want straks gaan ze live voor ons spelen. Kijk, even inprikken, even kijken. Valère. Ja, zie je? Zie je? Ja, je kan meekijken via nporklassiek.nl/live. En ook meekijken via de app. En zometeen spelen ze dus Tchaikovsky en meer speciaal voor ons. Maar nu eerst nog wat Camille Saint-Saëns. We gaan luisteren naar De Marche, een deel uit zijn eerste symfonie. Gespeeld door het Orchestre Philharmonique Royal de Liège onder leiding van Jean-Jacques Cantoroff.

0: Ja, lieflijke mars. Tweede deel uit de symfonie nummer 1 van Camille Saint-Saëns. Jean-Jacques Cantoroff stond voor het Philharmonisch Orkest van Luik. En dat is leuk, want ja, Luik is leuk, want Liège. Want dat is de plek waar zo'n uurtje vandaan onze pianist van vanochtend is geboren. Namelijk, die werd geboren aan Marche en Famenne. En hij, Valère Bernon, gaat zometeen dus live voor ons spelen met Hawier Elders op viool. Tot zo.
1: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week is dat de monumentale Canon Pokajane van Arvo Pärt. In 2014 voor het eerst in Nederland uitgevoerd door Capella Amsterdam en dirigent Daniel Royce. Indrukwekkend. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: Ster. Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
4: Wandel met Capella Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
4: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
5: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en de overweg lichtte rood. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou namelijk een grote ravage en een gifwolk kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op een veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Dat was de Chaconne uit Les Indes Galantes van Jean-Philippe Rameau, gespeeld door Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. Ja, en zeker als het kan, moet je het zeker doen. Meekijken via nporklassiek.nl/live of via de NPO Klassiek app, de NPO Luister app. Want dan zie je hen staan, violist Heinrich Elders en pianist Valère Burnon. En Valère zit natuurlijk achter de vleugel helemaal klaar. Want wat is de aanleiding? Weer een fonkelnieuwe uitgave van het magazine Virtuos, muziek, cd en een heel bijlage met fantastische interviews met deze fantastische jonge muzici. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik hou me even richting de camera die dit kan oppakken. De nieuwe Virtuos is uit, het talenttraject van Avro Tros. En voor we met hen beiden gaan spreken, gaan we eerst luisteren natuurlijk. Valère en Heinrich in muziek van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Meditation uit Souvenir d'un lieu cher.

0: En nu durf ik weer adem te halen. Wauw, de meditation uit Souvenir d'un lieu cher van Tchaikovsky. Hier benadruk ik nogmaals een keer live gespeeld door twee jonge topmuzici. Hawig Elders, viool en Valère Bernon, piano. En ze komen nu even naar de microfoons. Goedemorgen, good morning. We gaan een beetje wisselen tussen Engels en Nederlands. Good morning, great to have you. Have you here in the studio. En de aanleiding is natuurlijk jullie debuutalbum op Virtuos van Avro Tros. Ja, hoe kennen jullie elkaar?
1: Ja, we hebben elkaar denk ik 4 jaar geleden ontmoet in België. Mm-hmm. Want daar hebben we allebei gestudeerd aan de Koningin Elisabeth Muziekkapel. En ja, we zijn eigenlijk snel vrienden geworden en we hebben wat kamermuziek gespeeld. Maar deze cd was eigenlijk de eerste keer dat we als duo speelden. Dus, en daarna zijn we pas duoconcerten gaan geven. Dus een verkeerde volgorde, maar een heel fijne samenwerking wat mij betreft.
0: En dat is te horen. Valère, in the magazine with Virtuos, with your debut album, it says that you started as a violinist.
2: That's true, actually. So that's actually helpful, I think, to be able to play chamber music. And that's also maybe why I love also chamber music and playing with a violinist and such a good violinist as Javi. So yeah, it helps a lot also in the piano. And yeah, I love this instrument and unfortunately, I don't play anymore, but it still stays and remains with me, yeah.
0: Merk je dat inderdaad, dat Valère weet hoe je viool speelt, en met hem samen speelt?
1: Ja, je merkt vooral dat hij een heel gevoelige pianist is met heel veel gevoel voor timing, frasering, mm-hmm. kleur. En dat we elkaar zonder woorden eigenlijk heel makkelijk kunnen begrijpen, dus ja.
0: Kijk, het smaakt naar meer. En dat zal ik straks nog een keer vertellen, denk ik, dat het naar meer smaakt. Ja, als mensen meekijken of jouw naam horen, Valère, it is connected with the third prize of the Koningin Elisabeth wedstrijd voor piano. Yeah. And you were third prize winner, the edition Nicola won as the pianist. What has this victory, third prize, meant for you in your career?
2: Actually, as a Belgian, this competition is always something special. We heard about all time, actually. Mm-hmm. So everybody was talking about the competition, and so I was very proud of being able to play in the final and to get to that stage. And I was happy to be the third prize because it's been, I think it was almost 60 years since a Belgian was on the top three, a Belgian pianist, I mean, was on top three. So I was very proud, and so it opens a lot of doors, and so I have a lot of concert and everything. And that's great because now I can live for my music and for my concerts. So
0: great.
2: A great news, and I hope it will remain like that longer.
0: It probably will.
2: Hopefully.
0: Dit album, Hawig, was er bijna niet gekomen, want we zijn nu in de zonovergoten meidagen aangekomen. Maar jullie hebben het opgenomen onder zeer barre winterse omstandigheden, begrijp ik.
1: Klopt, ja. Het was begin januari in Eindhoven. Het sneeuwde toen heel hard. Ik en Valère hadden eigenlijk geluk, want wij hadden geen probleem om daar aan te komen. Mm-hmm. Maar de geluidstechnicus, alle technici eigenlijk hadden problemen om alle spullen überhaupt naar Eindhoven te vervoeren. Dus dat was wel spannend, maar
0: er zijn ook nog ongelukken gebeurd op het podium, geloof ik. Hè? Iemand brak zijn ribben ook nog.
1: Ja.
0: Het is ongelooflijk. Ja, en toch is het gekomen, dit album dat er moest komen. Met muziek van Francis Poulenc, Tchaikovsky onder andere. En ook een opdrachtwerk, volgens mij, van de componist Tijmen van Tol, hè?
1: Klopt, ja.
0: Kan je daar iets over vertellen?
1: Zeker, ja. Ik heb met Tijmen van Tol samengewerkt 4 jaar geleden. Voor het eerste keer heeft hij een stuk voor mij gecomponeerd voor solo viool. Toen deed ik mee met Dutch Classical Talent. En ja, Avro Tros wil met dit project ook jonge componisten ondersteunen. Dus daarom leek het mij ook heel leuk om met hem samen te werken. Omdat we natuurlijk al een soort geschiedenis samen hadden.
0: Ja.
1: En nu heeft hij dus een stuk voor Valère en voor mij gecomponeerd.
0: Mooi, mooi. Het staat dus ook allemaal op dat album. En nog wat meer van Fritz Kreisler. Daar ga je dus straks ook wat van spelen. Valère, you said winning the third prize at the Elisabeth competition opens doors. Recording this debut album with Hawig together. Is also something that tastes very well. Het smaakt naar meer in het Nederlands. It tastes like more. You would like to... Are there any follow-up compact discs coming or recordings?
2: Oh, you mean any things with our
0: Coming?
2: Yeah. Actually, I have recorded 2 months ago my solo CD at Music Chapel, so it will be released beginning of 2027. So yeah, I still have a lot of projects and many things coming up. Hopefully, I can I don't know, play also in very beautiful halls and also playing with fantastic musicians also. So
0: yeah,
2: I like the life I have now. So hopefully you can remain this way.
0: En voor jou heb ik zat er ook een cd alweer op het stapel.
1: Klopt. Ja, grappig genoeg heb ik net afgelopen week mijn solo viool debuut cd opgenomen in Berlijn. En dat komt dit jaar najaar uit. Dus voor ons allebei was de kans om voor Afro Tros een cd begin januari op te nemen eigenlijk perfect.
0: Ja.
1: Want we hebben zo heel veel ervaring opgedaan hoe dat echt in zijn werk gaat. En ja, Valère in april en ik nu.
0: Ja, nee, het is ook heel symbolisch. Ja. Januari, de eerste maand. Dan begint als het ware weer een nieuw jaar en een nieuwe fase in jullie levens. Wat heb je meegenomen van het opnemen van de virtuoos cd naar die andere opnamesessie?
1: Ja, eigenlijk heel veel. Want ik heb wel daarvoor wat korte stukken opgenomen. Maar een cd, dat vergt zo'n andere concentratie, uithoudingsvermogen. Je bent 8 uur of zo of een dag bezig met op je best spelen. En een concert is toch heel anders, want dan is het meer in het moment.
0: Ja.
1: Iedereen geniet ervan in het moment, maar het is daarna ook helaas weer voorbij.
0: Ja.
1: En een cd is natuurlijk iets wat blijvend is. Dus ja, ik werk daar ontzettend hard aan en ik heb er heel veel aan gehad om dat in januari voor het eerst te mogen doen voor Afro Tros.
0: Het is een heel mooi album geworden met ook prachtige foto's. You're jumping for joy, I think, Valère.
2: I'm always quite joyful, it's true. I don't know if maybe, everyone can understand it differently. I know.
0: Ik zeg het, dat is prachtig, prachtige foto's, prachtige achtergrondartikelen. En dat zeg ik ook met het doel natuurlijk dat je lid wordt van Virtuoos. Afrotros.nl/virtuoos om dit talenttraject te ondersteunen. Niet alleen de uitvoerende muzici, maar zoals Hamig ook zei, ook jong componisten worden met Virtuoos gesteund. En er komt straks nog iets leuks wat ik je kan meedelen. Maar eerst natuurlijk meer muziek. What are you going to play now, Valère?
2: We're going to play Kreisler, Tambourin Chinois, which is like a piece which has more Spanish view than really Chinese view. But anyways, it's a very great piece for violin and piano, so it's nicer.
0: We gaan luisteren naar Tambourin Chinois van Fritz Kreisler, de violist die ook destijds het vioolconcert van Elgar in première bracht, maar ook zelf componeerde. En dan een beetje meer de Stegeiger-achtige stukken, zoals Tambourin Chinois. En Kreisler staat ook op dat nieuwe album dus van Hawig en Valère.

Tabarin Chinois van Fritz Kreisler, ja, Heinrich Elders en Valère Bernon hier live in de studio. Meer Kreisler op hun debuutalbum verschenen in de serie Virtuos. Opgenomen onder barre winterse omstandigheden in Muziekgebouw Eindhoven. Maar een heerlijk vrolijk album geworden met vrolijke, ja, strandfoto's, zei Heinrich bijna, hè, van jullie. Zomers kleurrijk. En ook de achtergrondartikelen ook over dat opdrachtwerk en kennismaken met componist Tijmen van Tol. Hoe mooi is dat om Heinrich en Valère in huis te halen? Dat kan. Wordt dan lid van Virtuos. avrotros.nl/virtuos. En als opmaat om lid te worden, stel ik voor dat je misschien ook nog wel even mee wil loten. Want Valère en Heinrich blijven nog even, want die gaan nog een aantal virtuosen signeren. En wil je kans maken? Ja, jawel. Ja, dat was, ja, dat stond in het contract, hè? Ja. En wil je kans maken op zo'n gesigneerd exemplaar van Virtuos? Dan meeloten via de NPO Luister-app. Heel belangrijk natuurlijk je naam, maar ook je adres vermelden. En misschien ook wel waarom je heel graag Valère en Heinrich wil winnen. Doe dat zo snel mogelijk en dan hoor je vanzelf of ze bij jou de bus inkomen. Dank nogmaals. En tot de volgende keer. En omdat jullie zo heerlijk Tchaikovsky speelden voor viool en piano. Nu Tchaikovsky door het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. En deel uit zijn zesde symfonie.

0: Rotterdam Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Neerzet-Séguin. In het tweede deel Allegro con Grazia uit de zesde symfonie, de pathetiek van Tchaikovsky. Ja, en ze staan te signeren inderdaad, Havig en Valère. Zo mooi speelden ze, zo mooi in beeld gebracht trouwens, als je hebt gekeken, dankzij collega Arend Schot. En zo mooi in geluid gebracht, onder andere dankzij collega Gijs Keizer. En die zit nu aan de knoppen en die draait nu vervolgens de volgende dienstmededeling mee. Volgens mij, hè, die komt er nu uit de vingers. Let maar op. Ja, dat is hem.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Donna, non vidi mai, aria uit de opera Manon Lescaut. Gezongen door José Cura, muziek van Puccini. En het Philharmonie Orchestra stond onder leiding van een andere grote zanger, Plácido Domingo.

0: Nocturne uit de tweede Carmen-suite van Georges Bizet door John Mills, viool en het Symphony of London onder leiding van John Wilson. John Mills en John Wilson. En over viool gesproken, wil je nog kans maken op dat album van violisten Havig Elders en Valère Bernon? Je kan nog steeds meeloten. Doe dat voor 12:30. Even snel via de NPO Luister-app met je naam en je adres natuurlijk. En dat kan ook via de mail deklassieken@avrotros.nl. Wie weet heb jij wel zo'n gesigneerd exemplaar te pakken. Wie ook gaat signeren... Toch?
1: Nee hoor. Ik heb niks om te signeren.
0: Nou, je hebt volgens mij wel hele mooie muziek.
1: Zeker, maar dat is dan weer door anderen gemaakt. Katja en Marielle Labecque, ken je ze, de Franse pianozussen?
0: Ja, zeker.
1: Die gaan dus een nieuw album uitbrengen, Saint-Cinq, want zo lang geleden was hun eerste opname, 55 jaar. En zij wonen ook al hun hele leven samen. Hè? Het is een heel intens zusterschap. Ja. Maar die muziek, die is prachtig. Dit is een voorproefje van dat nieuwe album. Katja Labecque.
0: Want een van de zus is getrouwd met Semyon Bishkov, dirigent. Ja, die woont dus Marielle, ook in dat huis.
1: Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk niet. Dus dat die zussen... Nee, ik denk dat die zussen samen... Die wonen in Rome in een soort palazzo.
0: Ja.
1: En ik denk eigenlijk dat die mannen van hun... Ja. Op loopafstand of iets dergelijks. Dat is mijn
0: relatie.
1: Idee. Ja, zo'n huwelijk. Ja, ze hebben gewoon vooral een zussenhuwelijk...
0: Mooi, zussenhuwelijk. Dat is het woord van 2026.
1: Het is een gokje, hè?
0: Ja, ja,
1: ik heb ze niet gesproken.
0: Maar we krijgen vast aanvullende informatie via de NPO Luister-app. Zometeen dus in de muziekfabriek. Die 55 jaar samen van de zussen Labecque. En hier Frans Schubert. Tweede symfonie. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Het verhaal van de grootste Russische componist aller tijden en een steenrijke weduwe. Jarenlang onderhield zij hem met gigantische bedragen. Ze schreven elkaar meer dan 1000 brieven, maar er was één afspraak. Ze zouden elkaar nooit ontmoeten.
2: Luister naar de podcast Betaalde Liefde. Het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Nu op nboklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
4: We love you, president.
3: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
5: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn 4 mensen om het leven gekomen. De minister van Mobiliteit zegt dat er 2 kinderen, de bestuurder van het busje en de begeleider zijn omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen en 2 volwassenen. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waarmee Nederland samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in het land, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperatuur ligt tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. En zojuist wordt bekend dat staatssecretaris Aerts de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf heeft verboden. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van het bedrijf achter DigiD tegen zou houden. Het Amerikaanse Kendrick wilde Sovinity kopen. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Het weer volop zon vandaag en het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
3: Ja, let op, het Nederlandse doorfietsen matcht slecht met deze temperaturen, heb ik ontdekt. Dus hang wat rond met Teddy Bears Picnic.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

rustende lunchmaat met John Bratton's Teddy Bears Picnic. Je hoorde het New London Orchestra. En ik heet je van je heel hartelijk welkom in de koelte van deze hoge fabrieksmuren. Want ja, er is toch ook weer een nieuwe werkweek begonnen op deze dinsdag na het lange Pinksterweekend voor velen. Ach ja, de lentefeestdagen. Het waren er nogal wat, maar nu is het weer voorbij. En ik zat te denken, de eerstvolgende zijn dan de kerstdagen. Eerst gaan we maar even vrolijk de zomer in met de komende kwartieren. Een pianowals door Katja Labek gespeeld. Wegdromen naar een eiland, helemaal voor jezelf. Met The Lake Isle, koormuziek van Ola Jijlo. En, ja, en dat is eigenlijk het belangrijkste, ik hoor heel graag wat jouw middag beter maakt. Iets kleins, maar fijns dat je vrolijk stemt op deze net begonnen dinsdagmiddag. Stuur je mooie moment naar deze studio. Doe dat met de NPO Luister-app. En als je wil, spreek dan in. Dan maak je producer Julia en mij heel blij. En dan zoeken wij muziek bij jouw bericht.

0: David Castrobalbi op viool. Alexandre Castrobalbi op cello. Ze speelde samen met het Rheinland-Pfalz-Stedt Philharmonic Orchestra. De symfonieconcertante in D van Johann Evangelist Brandel. En dan het derde deel eruit, Polonaise.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: 55, nou ja, 55 zal het wezen. Een nieuw album van de beroemde Franse pianozussen Labec. Het komt eraan, 55 jaar na hun eerste opname, gezamenlijke opname, vieren ze hun succesvolle, ongewone pianoleven met deze cd. Katja en Marielle Labec, die ook al meer dan 55 jaar, ik denk hun hele leven al, samenwonen. Ik zag foto's van een prachtig huis in Rome. Een enorme witte palazzo-achtige ruimte met twee gevaartes van zwarte vleugels erin. En ik heb deze zussen ook een paar jaar terug voor het eerst live zien spelen. Dat was toch wel een soort doel in mijn leven. Want ik vind het ergens zo mysterieus hoe zij zo versmolten met elkaar musiceren. Beetje zoals de broertjes Jussen, al moet ik nog zien of die het ook 55 jaren volhouden. Maar je hebt natuurlijk veel steun aan elkaar in dat gekke muzikantenleven met grote successen en grote eenzaamheid, pal naast elkaar. Ik laat je graag een voorproef horen van dat nieuwe album, 55, namelijk Wals Noir pour M. Ook een tikje mysterieus, want wie is M? Het zou Marielle kunnen zijn. Ik weet het niet zeker. De wals is in ieder geval geschreven door David Chalmin, gitarist, componist en de partner van Katja Labec. En Katja, zij speelt hem.

David Chalman schreef deze Wals Noir pour M. En Katja Labek, zij is de vrouw van David Chalman. Ze speelden hem. Pour M waarschijnlijk voor haar zus Marielle. En 12 juni, dan komt hij. De hele cd van Marielle en Katja Labek. 55.

0: deze sfeer. De Lake Isle, op zoek naar je eigen eiland in deze oceaan. Van hitte, Ola Jijlo schreef het en je hoorde hier Tenebrae zingen. Daarvoor Quartetto David met het menuet voor strijkkwartet nummer 1 van Giacomo Puccini.
1: Mooi moment.
0: Waar sudder je op door? Waar word je vrolijk van? Ik hoor het heel graag en dan draai ik er ook altijd wat bij. Jean schrijft: Hoi Karine, ik en mijn jongste dochter waren zaterdagavond bij Le Nozze di Figaro van Mozart. We hebben ons beiden verwonderd over het verhaal dat ons geestelijk alle creatieve uithoeken liet zien. Maar gelukkig was het zanggehalte van zalig niveau. Klinkt heel goed. Annemiek stuurt een zonovergoten foto en schrijft: Ik zit in mijn voortuin en geniet van de klaprozen. Ja, die kleur, dat is echt iets om lang naar te kijken. En Henk, tot slot, goedemiddag. Ik luister altijd met veel genoegen naar jullie uitzendingen. Mijn complimenten voor iedereen, hoe jullie op liefdevolle wijze aandacht geven en vragen voor vele aspecten in het leven naast de mooie muziek. Dit leidt tot meer bewustwording. Bedankt. Nou ja, Henk, wat een fijn bericht. Maakt mij ook even trots op deze zender, op mijn collega's en vooral natuurlijk op mensen zoals jij, Henk, op de luisteraars. Dus deze statige, lyrische, maar vooral trotse muziek is voor jou, Florence Pride.

0: onder leiding van dirigent Yannick Nesse-Séguin speelde het Philadelphia Orchestra het tweede deel uit de eerste symfonie van Florence Price. Trotse, majestueuze muziek voorbij het compliment van luisteraar Henk. Met veel dank en ook aan luisteraars Jean en Annemiek. Dank voor de mooie momenten. Je aandacht richten op die kleine maar belangrijke zaken. Het helpt, want het zijn toch die dingen die het leven waard maken.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Philippe Thuriot op zijn accordeon met Le TikTok Choc ou le Maillotin van François Couperin Le Grand. Eigenlijk pianomuziek. En daarvoor hoorde je La Gradisca e il Principe uit Amarcord. Muziek van Nino Rota. Ja, afgelopen vrijdag had Jet Berghout uiteraard in haar vrijdagshow weer twee muzici te gast. Ja, ik ben ook een beetje bevangen door de hit hoor. Zelfs in deze studio. En die twee muzici bogen zich over een vrij spel. Het was de beurt aan violisten Judith van Driel en cellist David Faber. Beide leden van het Dudok-kwartet. En komend weekend organiseert het kwartet de Dudok-muziekdagen in Kampen. En ze zijn daar zo druk mee dat de andere twee kwartetleden niet mee konden komen afgelopen vrijdag. Maar Judith en David speelden voor vier. Alles stroomt is het thema van hun muziekdagen. En daarom deden ze voor Vrijspel het beroemde forellenquintet van Schubert. Een forel zwemt van nature tegen de stroom in. En ze namen dat beroemde thema en verwerkten daarin stukken die ook op hun muziekdagen te horen zullen zijn. Je gaat zo Beethovens vijfde horen. Muziek van Philip Glass. Een stukje Sofia Gubaidulina. Ja, ik ben benieuwd of je het herkent.

zeker. Daar gingen ze van Goodbye Dolina naar Glass in hun vrijspel, Schubert vrijspel, Forelle Quintet, Judith van Driel en David Faber van het Dudok Quartet. Je kan eventjes terugkijken naar hun optreden. NPOklassiek.nl/vrijspel voor beeld erbij. En ja, als je dan toch aan het rondsurfen bent op het internet, kan je ook hun Dudok Muziekdagen opzoeken. Komend weekend is het feest en op dudokmuziekdagen.nl vind je alle festivalinfo.

0: NPO Klassiek, podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9 dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
7: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
7: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
8: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
9: Europa is van Picasso. India is van mij.
10: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en de lichten stonden op rood. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime Kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Sovinity zou tegenhouden. Sovinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen. De oudste zoon van de overleden oprichter van modeketen Mango treedt voorlopig af als vicevoorzitter. Dat schrijven Spaanse media. Jonathan Andic wordt door de Spaanse justitie verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. 1,5 jaar geleden kwam hij om het leven door een val van een klif tijdens een wandeling met zijn zoon Jonathan. Die heeft nu aangekondigd dat hij een stap terug doet om zijn onschuld te bewijzen. De zoon stond na de dood van zijn vader samen met zijn 2 zussen aan het hoofd van Mango. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht, Flevoland en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen tijd branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
6: Met zometeen toepasselijk lome muziek. Sheku Kennemason speelt Les Larmes de Jacqueline. Maar eerst om dat bloed gaande te houden, Vivaldi.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

I Barocchisti speelde Sinfonia Farnace van Antonio Vivaldi. Welkom terug. Het is de Muziekfabriek. We lunchen verkoelend klassiek tot 2 uur. Met nu de ontroerende celloklanken. Sheku Kenemason speelt Les Larmes de Jacqueline.

0: City of Birmingham Symphony Orchestra samen met Sheku Kennemason op cello. Les Larmes de Jacqueline van Jacques Offenbach.
1: Goed idee.
0: Ja, ik noemde zo even de Dudok muziekdagen al, maar het wordt nog lastig kiezen dit weekend, want morgen barst ook los het Zoommuziekfestival langs de Veluwe Zoom. Je kan even kijken op zoomfestival.nl. Er zijn hier en daar nog wat kaarten te krijgen en wat ik gaaf vindt aan dit festival. Ze organiseerden in de afgelopen weken ook dat er muziek werd gemaakt op plekken waar die muziek niet vanzelfsprekend klinkt. In verschillende zorginstellingen, in Rhede, Doesburg en Velp, verzorgingstehuizen, een instelling voor mensen met een beperking, zijn ze geweest en is gespeeld. En ook is er gewerkt op basisscholen in de buurt. Daarvan is vanavond een groot slotevenement waar alle ouders, verzorgers komen kijken en waarop die kinderen samenspelen met onder andere een strijkkwartet dat ook op het festival een hoofdrol speelt. Het Ruisdaal Kwartet. En het Ruisdaal Kwartet verzorgt ook morgenavond het openingsconcert van het Zoomfestival samen met violiste Noah Wildschut. En dan geven ze ook nog een avondconcert en aanstaande zondag een koffieconcert. Nu heb ik net gezien dat daar nog kaartjes voor te krijgen zijn. Dus stel, je wil daarheen, dan is dit alvast een voorproef. Ze spelen namelijk onder andere deze muziek van Jean Sibelius.

deel 2 uit de strijkkwartet van Jean Sibelius te horen tijdens het koffieconcert aanstaande zondag 31 mei van het Ruisdaalkwartet op dat Zoomfestival. In Doesburg is dit concert en er zijn nog een paar kaarten. Zoomfestival.nl

0: pianist Stephen Huff met My Favorite Things uit The Sound of Music. Richard Rodgers schreef deze muziek. En daarvoor hoorde je I Solisti del Vento met avondsmuziek van Flor Alpaerts.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Het Frankrijk van de 19e eeuw kende, anders dan Duitsland in die tijd, niet veel componisten die zich grotendeels voornamelijk toelegden op het schrijven van symfonieën. Vooruit Berlioz, Saint-Saëns en Franck, zij componeerden er allemaal een paar. Ook hoog in de top 3 van 19e eeuwse Franse symfoniemakers staat Louise Farrenc. Zij schreef er 3 in totaal nadat ze zich in het begin van haar carrière over allerlei obstakels heen had gewerkt. Vrouwen mochten geen compositie studeren. Zij uiteindelijk door haar onmiskenbare talent wel. En ook werd ze de enige vrouw die decennia lang les gaf aan het Parijs Conservatorium. En vlak voordat ze die docentenaanstelling aanvaarde, schreef ze deze eerste symfonie.

0: NDR Radio Philharmonie onder leiding van dirigent Johannes Goritschky. Ze speelden de eerste symfonie van Louise van Renck, deel 2 en deel 3 daaruit.
1: Hit van de week.

Compañeros, geschreven door Jeff Heijnen. Je hoorde hem op gitaar en Masha van Nieuwkerk op cello. Fantastische combinatie. Onze hit van de week in de muziekfabriek. Morgen hoor je hem dus weer. En van Nederlands Spanje, hop, de Noorse bossen in. De Huldra, het is een bosgeest of een bosnimf. En de Eland, ze komen elkaar tegen in dit Noorse volksliedje. Elektra Platiopoulou zingt bij The Curious Bards.

0: Sander Swiep.
1: Ja,
0: ja, misschien niet meteen door, maar dit ging dus over een bosgeest, een bosnimf, met in het lichaam van een vrouw met een vossenstaart.
1: Ik probeer er nu voor me te zien.
0: Ja. Die een eland tegenkwam.
1: Lijkt een soort AI-creatie wat ik nu...
0: Noorse bossen. Okay. Ja, een sprookje. Of een droom.
1: Had ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Had het ook kunnen wezen.
1: Ja, ja.
0: Ga je nog leuke dingen draaien?
1: Ja, nou, louter leuke dingen. Haydn, de 100ste symfonie. Scarborough Fair, een traditional met Chico Kenney Mason, die dat prachtig strijkt.
0: Ja, en, ik heb hem net ook gedraaid. Les Larmes de Jacqueline. Ik ben nog steeds aan het bijkomen eigenlijk.
1: Ja, ik zie het aan je. Ja. Ja. Wil jij een kopje koffie of zo?
0: Ja, heel graag. Okay. Meerdere. Ik heb namelijk geen zin om naar buiten te gaan.
1: Ja, dat snap ik heel goed, ja.
0: Het is een beetje te warm voor mij.
1: Factor 50.
0: Ja, dankjewel. Ga ik doen. Heel veel plezier met Sander Swiep. Hij gaat maatwerk leveren. Dat kan hij als geen ander. En ja, tot die tijd wordt er even speels op de snaren getokkeld. Playful pizzicato van Britain. Dag.

0: VO Klassik. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week is dat de monumentale Canon Pokajane van Arvo Pärt. In 2014 voor het eerst in Nederland uitgevoerd door Capella Amsterdam en dirigent Daniel Royce. Indrukwekkend. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Ster. Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Zo'n plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken, maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden om daarmee het publieke belang te beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Naar de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
2: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
4: Wandel met Capella Amsterdam, Kalefax, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: De Stoet. Ga naar capellaamsterdam.nl. Loop je mee?
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
6: Ja, goedemiddag. Fetja van Huet, die geweldige acteur, die lijkt best wel op zijn Amerikaanse collega John Ireland in diens gloriejaren. Hier is muziek van Ireland, die, nou, niet de acteur dan, maar de componist.
0: Maatwerk.
6: En die kwam niet eens uit Ierland.
0: Met Sander Zwiep.

0: Ja, wij van Maatwerk vinden dit een heel lief muziekje, maar ik ga toch een beetje twijfelen, want ik zie in onze computer dat deze Downland Suite van John Ireland alleen maar in Maatwerk wordt gedraaid. Ja, november 2018 heeft Appelmin de klassieker voor het laatst gehad en daarna Maatwerk. Ja, is het helemaal niet zo mooi als wij denken misschien? Kan. Engels Kamerorkest onder leiding van Julian Lloyd Webber, familie van.
1: De bestemming.
0: Niet zo moeilijk als gisteren. Historisch moeilijk was Sint-Anna-parochie, blijkbaar. Vandaag zoeken we weer een plaats, een iets grotere. Als je die raadt, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn spand, malando en groene long. Heeft ook wel eens last van een groene long. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Spand, malando, groene long.

Winfield. Roger Winfield op hobo bij de Northern Symphony of England, onder leiding van Richard Hickox, met Rondo Pastorale uit het hobo-concert van Ray Vaughan Williams. We blijven in Engeland voor de verjaardag van Howard Goodall. Een van onze muzikale helden wordt vandaag 68. Het bekendst vanwege de intro-muziek van Mr. Bean. Ecce homo qui est faba. Zie de man die een boon is. Erg mooie nep-Latijn. En in de jaren 70, lees ik, was Howard Goodall lid van een popbandje. Een duo was het, genaamd Half Brother, met zijn vriend Jonathan Kermode. Ik zie dat die LP nauwelijks verkrijgbaar is op mijn verzamelwebsite. Mocht je een LP hebben van Half Brother, met Goodall daarbij, dan kom ik graag in contact. Hij heeft ook nog een parodie popliedje geschreven met de titel I Hate the French. Heel sympathiek, uit 1980, maar dit is wat recenter. Jaren 90 voor de BBC-serie The Vicar of Dibley.

0: Het Londense Theriot saxofoonkwartet speelde bekende muziek van Bach. Fietsend over de velden bij de heuvelrug zie ik tegenwoordig bij veel percelen wolfwerende maatregelen. Ja, dat begrijp ik wel. Opdat de schapen veilig kunnen blijven grazen natuurlijk. Schafen kunnen sicher weiden, zo heette deze muziek uit de kantate. Was meer behaakt is nur die Mund gejaagd. Interessante titel. Waar ik van geniet, dat is de spannende jacht. Oké. Daarvoor werd gezongen over The Lord My Shepherd, die ons leidt over Green Pastures. En op dat moment zagen wij op de visual radio van NPO Klassiek ook groene velden, als dat geen maatwerk is, met muziek van Howard Goodall.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En Symfonie 100 van Joseph Haydn, gecomponeerd in Londen. Academy of Ancient Music speelt hem, de symfonie met de bijnaam Military. Het eerste deel komt uiteindelijk wel op gang, maar in het tweede deel wordt het echt een soort mars.

de hele slagwerkafdeling moest uitdrukken voor deze symfonie van Haydn, Academy of Ancient Music, onder leiding van Christopher Hogwarts. Cartoonist Lex Dirksen die plaatste op Facebook deze week een mooie schets van een auto met de raampjes open vanwege het mooie weer. En uit die auto galmt met koeienletters de tekst van een Bach-kantate. En Lex verzucht, waarom hoor je nou nooit eens veel te luide klassieke muziek uit een voorbijrijdende auto komen? Nou, wat we net hoorden, die dikke drums in Haydn's 100ste. Daar kan mijn buurjongen met zijn opgevoerde Golf GTI wel raad mee, hoor. Weet ik zeker. We gaan de decibels even dimmen met een lied van Benjamin Britten. Ik kwam het zomaar tegen, kende het niet. On This Island, na Scarborough Fair.

deel uit de suite On This Island. Liederen van Benjamin Britten. Van een soort kwetsbare schoonheid, maar ook actueel. Een lied uit 1938 over een samenleving onder druk. Een samenleving en een wereld die uit elkaar dreigt te vallen. Dit was het deel Nocturne. Zoek het maar eens op internet. Hele sterke tekst. On This Island, Nocturne van Benjamin Britten. Nicolas Kruger aan de piano en geweldige stem. En wat wordt ze gemist? Jody de Vos overleed 2 jaar geleden op 35-jarige leeftijd. Op weg naar nog een uur maatwerk met het 16e pianoconcert van Mozart. De koning van de lichte klanken. En zometeen ook de toverfluit van dezelfde componist. Dit is nog een onbewoond eiland. Niet van kinderen voor kinderen, maar van Haydn. L'Isola Disabitata.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Schip.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het einde.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan en jij vindt het leuk. Ik vind het mooi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Sambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
6: Oh, alles draait. Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
5: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
8: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn 2 kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De 5 andere kinderen die in de schoolbus zaten, liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm. 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
2: Appetito.
3: Appetito.
4: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconcert.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: NPO Klassiek.
5: Max.
6: Wij pleiten ervoor de Europese regels kritisch door te lichten. Ruimte te bieden voor maatwerk.
5: Maatwerk. Met Sander Zwiep.
7: En we schakelen even naar de oude stemming.

0: De English Baroque soloist speelde de toverfluit van Mozart. Elektronische kattenverjagers, als ik dat zeg. Kennen we die? Van die extreem hoge pieptonen die je soms hoort als je langs een voortuin loopt. Het idee is dat het katten moet verjagen. Maar als wandelaar schrik ik me ook rot. Ik weet waar ze staan en toch, ik schrik steeds weer. Misschien dat zo'n toverfluit beter werkt. Al bedenk ik ook dat in parkeergarages regelmatig klassieke muziek wordt gedraaid. En daar moet de toverfluit dan geen katten, maar mensen verjagen. Mozart moest dus weten.
1: De bestemming.
0: Als je zelf zo'n kattenverjager in de tuin hebt, dan heb ik natuurlijk niks gezegd. We zoeken een plaats in Nederland. Als je die raadt, maak je kans op onze draadloze maatwerk hoofdtelefoon met maatwerk logo's en ruisonderdrukking. De hints zijn Spant, Malando en Groene Long. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Spant, Malando en Groene Long.

Dat kan alleen maar Erik Satie zijn, die zijn muziek koude stukken noemt. Hij had ook de stukken in de vorm van een peer bijvoorbeeld. Maar dit waren de pièces froides. Als je deze cd bestelt, krijg je hem geleverd met een cool element. Gespeeld op marimba door Vasilena Serafimova. Op npoklassiek.nl is het het album van de week. Toepasselijk met deze hitte. Scroll omlaag, dan zie je de albumhoes. Klik erop en geniet er maar.

0: In de verte trilt de lucht boven het asfalt dat gegeeseld wordt door de zon. Je kijkt naar de lucht, je kijkt naar de bladeren aan de boom die niet bewegen in de hitte. En je verzucht, wat zal ik vanavond eens eten? Je kan tot mooie gedachten komen. Deze muziek van Max Richter, bekend van de film Shutter Island on the Nature of Daylight.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En ook Mozart kende de muziek van Max, nou niet van Max Richter, wel van Richter. Een andere, Frans Xaver Richter, dat vond hij charmante muziek. Geen familie van Max trouwens. 1784, daar zoomen we op in. Een druk jaar voor Wolfgang de Wonderman. Zo gaf hij in 5 weken tijd meer dan 20 concerten. 5 weken, 20 concerten. En componeerde hij een pianosonate, de Gran Partita voor blazers en maar liefst 6 pianoconcerten. Ik weet niet wat hij dronk en at, maar het werkte goed. Het was ook het jaar waarin hij begon met het bijhouden van zijn eigen werken in een soort catalogus. Ja, dat snap je ook wel als je in 1 jaar tijd zoveel produceert. Waaronder dit pianoconcert in D-groot.

En het was pianist John F. Lam Bavouzet bij Manchester Camerata en pianoconcert nummer 16 van Mozart. Wat heeft hij toch een hoop prachtigs gecomponeerd. Mozart niet ouder geworden dan 35 jaar. Henry Purcell werd 36, bijna even oud. En bij zijn overlijden in 1695 had hij zich ook al muzikaal onsterfelijk gemaakt. De grootste Engelse barokcomponist aller tijden was hij op dat moment. En op zijn 20ste was hij bijvoorbeeld al kathedrale organist. Een enorm grote componist. Henry Purcell de komende 8 minuten. Eerst zoals ze destijds ook al van hem kenden. En daarna met een moderne draai.

Fairest Isle. Met een beetje van Purcell en een beetje van Jakub Józef Orlinski. En zijn maten Alexander Debic, piano, Wojciech Kominski, bas en Marcin Ulanowski, drums. En ja, ik krijg toch de indruk dat hier ook stiekem is gebruik gemaakt van autotune. Want ja, Jakub Józef kan geweldig zingen van zichzelf. Prachtig intoneren, maar dit was af en toe al erg strak. Vond u niet? Daarvoor het Purcell Quartet. Sommige mensen zeggen ook Purcell, dat mag allemaal, een vrije wereld. En Risa Browder op altviool met een chaconne in G-klein van dezelfde componist. En dat was meer in de stijl van de tijd waarin Purcell leefde. Zometeen muziek van Howard Goodall, een ouverture van Elgar, Cocaine geheten en de bestemming van vandaag.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Het verhaal van de grootste Russische componist aller tijden en een steenrijke weduwe. Jarenlang onderhield zij hem met gigantische bedragen. Ze schreven elkaar meer dan 1000 brieven, maar er was één afspraak. Ze zouden elkaar nooit ontmoeten.
2: Luister naar de podcast Betaalde Liefde. Het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Nu op nboklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
4: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Paddington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
4: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Vuilbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en er is ook een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aarts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik, Ido Ambacht, zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
5: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
4: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
6: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
7: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord.
8: Maatwerk, dat was wel echt een soort van taal die soms werd gesproken.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, daar wordt de mens vrolijk van, tot deze muziek van Robert Docker. Blue Ribbons, gespeeld door het RTE Concert Orchestra Dublin. Hele fijne stad en het lekker aan Ierland. Het weer daar vaak iets gematigder is van temperatuur. Momenteel is het 21 graden in Dublin. Net zo warm als hier in de studio, waar ze voor het eerst in 10 jaar tijd de airco-filters hebben schoongemaakt. Dus wij zitten er tamelijk koel bij. Maar de muziek laat ons niet onberoerd.
1: De bestemming.
0: Ja, net als die zoektocht naar de bestemming van vandaag. Wat is die? Als je het raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn spand, malando, dus niet za, en groene long. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Spand, malando, groene long.

Een beetje van Charles Everson en een beetje van Scarlatti. Hij baseerde zich op klavecimbalwerken van Scarlatti voor dit Concerto Grosso, gespeeld door Cento Nuovo. Erg interessant interview afgelopen zaterdag in NRC. Kunst is een vergeten pijler onder onze gezondheid. Waarom, lees ik, horen we nooit iets over een dagelijkse portie kunst? Vraagt de Londense hoogleraar Daisy Fancour zich af. Ze doet onderzoek naar de gezondheidseffecten van kunst en weet hoe talrijk die zijn, mentaal en fysiek. Vermindering van stress, vertraging van de veroudering, minder kans op depressie, op dementie, op chronische pijn, op hart- en vaatziekten, op verstoringen van de afweer. Fancour noemt kunst zelfs de vijfde pijler onder de gezondheid, naast slaap, voeding, beweging en natuur. Ze schrijft erover in het boek Art Cure, waarvan 2 weken geleden de Nederlandse vertaling is verschenen. Kunst als medicijn. Het medicijn dat Daisy als kind al leerde kennen via haar vader, niemand minder dan Howard Goodall.

0: delen uit Eternal Lights, A Requiem van Howard Goodall. Mocht je dit stuk live willen meemaken, dat kan komende zaterdag. Dan moet je wel toevallig in de buurt van Oxford zijn. Je vindt alle informatie op howardgoodall.co.uk. De stem van Christopher Maltman en het Christchurch Cathedral Choir voert het hier uit onder leiding van Stephen Darlington.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En Goodall op zijn beurt vindt dan Edward Elgar the finest homegrown composer England produced since Henry Purcell. Nou, dat is een mooie aanbeveling voor de komende muziek. Cocaine, een ouverture. De titel van het stuk verwijst naar het land van cocaïne. Niet rookanje, dat is ook mooi, maar cocaïne, lui lekkerland. Een allegorie voor Londen. Elgar schreef het als een geluidscollage van de stad zoals die voelde ten tijde van Edward de VII. Blaaskapellen, straatventers, cockneys, kerkklokken, paardenkoetsen en dies meer.

Het was een dolle boel in het Londen van ten tijde van Edward de VII. De Britse vorst leefde van 1841 tot 1910 en ontwikkelde een behoorlijk bourgondische levensstijl. En ook heel wat schandalen achtervolgden hem. Hij kreeg de bijnaam Dirty, iets met Dirty Bertie. Dan moet je even googlen hoe het precies zat, want dat ga ik niet herhalen. Het is wonderbaarlijk wat deze Britse vorst allemaal in zijn leven heeft gedaan. Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Petrenko met Cocaine. Ook nog eens de ouverture verwijzend naar het lui lekkerland Cocagne, zoals Londen destijds voelde.

0: de bestemming.
1: En misschien dat die sfeer wel een beetje te maken heeft met wat we zo meteen gaan horen. De hints waren Spant, Malando en Groene Long. Dagfinalist is geworden Arend-Jan Opdam. Die zegt de bestemming van vandaag is inderdaad makkelijker dan gisteren met Sint-Anna Parochie. Het is namelijk bij jullie Mediapark in de buurt, namelijk Bussum. Het Spant is daar het theater en congrescentrum. De King of Tango, componist en muzikus Malando, pseudoniem van Arie Maasland, is op 22 november 1980 in Bussum overleden. De Groene Long is een van de stadsparken daar. Het park wordt veel gebruikt om te picknicken en er is een jaarlijkse wereldbarbecue. Klopt helemaal, Arend-Jan. 26 mei 1908 werd hij geboren. Malando, de Nederlandse bandleider van de Neder Tango, overleed ooit in Bussum. Maar zijn muziek klinkt nog steeds.

0: Ja, net zo Hollands als Goudse kaas blijkbaar deze Malando Tango van Ali Maasland, Ole Guapa, door Malando en zijn eigen tango-orkest. Volgens De Gooi en Eemlander is typisch Bussum verder de hei en de bossen en een hardlopende dame met een labradoedel. Hans Hafmans, ben je in het bezit van een hond of een labradoedel?
1: Nee, maar er lopen er wel erg veel van rond in het Gooi, kan ik je zeggen.
0: Oké. Ja. Jij komt er net vandaan. Wat heb je in podium vanmiddag?
1: Lahav Shani neemt afscheid als chef-dirigent na 8 jaar van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Daar gaan we weer. Jong talent, komt in Rotterdam en wordt binnen een paar jaar wereldster. Dat is hij geworden. Hij is een fantastische dirigent. We gaan praten straks met Floris Don, artistiek directeur verleider van het Rotterdams Philharmonisch. Hoe de stemming is. Zijn ze in treurstemming of niet? Zaterdag zenden we het live uit. Dan komt Rotterdam met Lahav Shani naar de zaterdagmatinee. Met een prachtig programma. Onder meer Mahler's vierde symfonie.
0: Och, ja. Ja. Niet te versmalen. Dat en meer bij Hans in podium. In maat ik nog het laatste woord aan de filosoof die overleed op 26 mei 1976, Martin Heidegger, die zei: vragen kunnen stellen, dat betekent kunnen wachten. Zelfs een leven lang.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week is dat de monumentale Canon Pokajane van Arvo Pärt. In 2014 voor het eerst in Nederland uitgevoerd door Capella Amsterdam en dirigent Daniel Royce. Indrukwekkend. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
6: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. LaLiquemuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Uit onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6:00 vanavond zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Het kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiebertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer. Het is zonnig en op veel plaatsen erg warm. 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel iets minder warm. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium. Met Hans Hafmans.
5: 3:05, goedemiddag, van harte welkom bij Podium, dinsdag 26 mei. Met onder meer in deze uitzending: de gashouder in Amsterdam is verbouwd en wordt vanaf komend seizoen ook in gebruik genomen als klassieke concertlocatie. De Nederlandse violist Tim de Vries, aanvoerder van het Weense Motus Quartet, ze hebben een belangrijke prijs gewonnen in Japan. Rond 17:30 spreek ik hem. En zometeen al een gesprek met Floris Don, programmeur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Chef-dirigent Lahav Shani neemt aan het einde van dit seizoen afscheid. Dirigeert deze week zijn laatste concerten in Nederland. Vorige week dirigeerde hij uit zijn hoofd het tweede pianoconcert van Brahms met de geweldige solist Daniel Trifonov. Dit is Daniel Trifonov, soloplaat onlangs, met werk van Tchaikovsky.

0: Uit een suite naar het ballet Door een roosje van Piotr Ilyich Tchaikovsky door pianist Daniel Trifonov. Vorige week nog te gast bij het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Zometeen een gesprek met Floris Don over het Rotterdam Philharmonisch Orkest en met name scheidend dirigent, chef-dirigent Lahav Shani. 5:10, eerst even de ANWB. Goedemiddag, Tim Schaap.
1: Goedemiddag, het is een drukke avondspits met meer dan 650 kilometer als we alles bij elkaar optellen. Een opvallend lange file nu op de A1 Amersfoort-Hengelo tussen Apeldoorn-Zuid en Twello. Een file van 8 kilometer en 60 minuten. Er liggen voorwerpen op de weg waardoor er maar één rijstrook open is daar. Verder een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht ter hoogte van Nieuwerbrug. De linker rijstrook is er dicht. Vanaf Gouda 30 minuten in de file. En tot slot goed nieuws over de A28. Bij knooppunt Hattemerbroek is de weg in beide richtingen weer vrij na een eerder ongeluk. Het is nog wel erg druk. Reken in beide richtingen op ongeveer 40 minuten vertraging.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Komend weekend dirigeert Lahav Shani zijn laatste concerten als chef van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Na 8 jaar in Rotterdam wordt hij chef bij de Münchener Philharmoniker. Aan de lijn heb ik Floris Don, die als manager artistieke zaken nauw met Lahav Shani heeft samengewerkt. Dag Floris.
3: Ja, dag Hans.
0: Hoe is de stemming bij jullie? Is het in rouw?
3: Nee, het is heel feestelijk. Het zal ook wel een klein beetje ontkenning zijn, zoals dat ook gaat. Maar het is vooral echt heel feestelijk. We hebben Lahav vandaag nog verrast met een soort surprise act waarbij alle muzici en stafleden op het podium ieder een ander instrument dan hij eigenlijk beheerst in de handen had. En dan moest Lahav daar een stukje Dvorak 9 doorheen zien te jassen. Ludieke actie, heel geestige stemming. De sfeer is echt heel erg goed. Ja. Dus dat, ja, het zal echt die eerste rouwfase van ontkenning zijn waar we allemaal in zitten. Ja.
0: Nou, hij is natuurlijk voor geen gat te vangen. Hij is niet alleen dirigent, hij is een geweldig pianist, hij is ook contrabassist. Dus je kunt hem wel op meerdere instrumenten laten spelen, hè? Lahav. Wat ga jij missen aan Lahav Shani als dirigent?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Het Rotterdam Philharmonisch is een waanzinnig goed orkest, maar hij laat het ook echt op de toppen van hun kunnen spelen. En ik heb me elke keer weer verbaasd in die afgelopen 8 à 10 jaar, hè, sinds zijn debuut, hoe waanzinnig knap het is dat Lahav ook repertoire dat hij voor het allereerst doet laat klinken alsof hij het al jaren, decennia dirigeert. Of het nou een achtste Bruckner is of een Mahler 9. Die klik met het orkest is zo waanzinnig goed. En zijn grip op de partituur is zo sterk. Zijn begrip van de structuur, de harmonische overgangen, vormbesef. Het is zo waanzinnig om elke keer weer in die zaal te zitten en mee te maken. Oh wauw, dit was Lahav zijn eerste. Vul maar in. En ik geloof het gewoon niet. Zo'n schoonheid wordt hier geproduceerd.
0: Ja. Je hebt hem mede gescout, Lahav Shani. Hoe ging dat toen in zijn werk?
3: Ja, dat was een heel spannend proces. Ik was eigenlijk pas net begonnen bij het orkest. Daarvoor zat ik bij het Gerkje Festival. En ik weet nog goed, in 2016 ging ik samen met de toenmalige directeur George Wiegel naar Birmingham. Daar was hij zal 27 geweest zijn. De 27-jarige Lahav stond daar toen te dirigeren. Er was toen al een soort datum voor hem uitgevonden in Rotterdam. Ver na brochure deadlines. Gewoon iets verzonnen om hem maar zo snel mogelijk ook naar Rotterdam te krijgen. En in Birmingham vond ik hem al zo'n indrukwekkende, totale multitalent. Hij was toen we spraken in de afloop nog een tikje gereserveerd. Keek de kat uit de boom. Maar zelfs hij had toen nog geen baard, maar maakte al een hele oude wijze indruk met die ogen waar heel veel kennis en ook mensenkennis uitsprak. En zodra hij dan in Rotterdam kwam, was het alsof ik een andere Lahav tegenkwam. Want die eerste repetitie ging meteen waanzinnig goed. En dat vertrouwen was er meteen. En het was alsof hij ontdooide. En toen ontstond er echt zo'n heel warm contact dat ook altijd is gebleven.
0: Ja. Als je hem nou in een term of een korte zin wil samenvatten, wie is hij? Wat is zijn kracht?
3: Ik denk dat hij ontzettend goed is in het beste uit zowel een orkest als een partituur naar boven halen. En dat kan niet elke dirigent. Het klinkt heel erg vanzelfsprekend, maar Lahav kan zowel de componist totaal respecteren als ook het orkest waar die mee werkt aan die partituur van die componist. En het dan allemaal zo logisch laten klinken dat je dan echt het gevoel hebt, of je nou op het podium zit of in de zaal, van ja, inderdaad, zo moet het gewoon klinken en niet anders. En dat is iets waanzinnigs. En tegelijkertijd de muzici de ruimte geven om ook met hun eigen ideeën te komen en die te incorporeren in een geheel dat gewoon zo vanzelfsprekend klinkt dat je denkt van ja, dit zo heeft dit inderdaad moeten zijn en niet anders.
0: Valéry Gergiev kwam met de grote Russen, als jong dirigent al. Yannick Nézet-Séquin nam de Fransen mee. Wat is de legacy van de Haf?
3: Ja, La Haf heeft een heel breed repertoire. Dat was ook soms best moeilijk kiezen, ook in programma's. Dat vond hij zelf ook. Dus een lijn vinden was soms moeilijk. Maar uiteindelijk stond er een hele duidelijke lijn waarin hij uitblonk in het repertoire van Beethoven, Brahms, Bruckner, Mahler. Ook wel Mendelssohn, Dvorak. Echt dat een beetje centraal-Europese repertoire. Waarin hij zo duidelijk zo'n grip had op die harmonische structuur. En daarbovenop dan zo'n kathedraal van een symfonie van bijvoorbeeld Bruckner of Mahler bouwde. Dat was gewoon echt ongelooflijk overtuigend. Ja. Maar ja, het is ook bijvoorbeeld een fantastische jazzmuzikus. Dus het blijft heel erg moeilijk kiezen.
0: Jullie hebben een enorm gevoel voor jong talent dat bloeit en vertrekt en wereldberoemd wordt. Ja, Gergiev, helaas maakt hij lastige keuzes de afgelopen jaren, maar hij was natuurlijk zo ontzettend geliefd. Yannick Nézet-Séquin, ook wereldster geworden. La Haf ook, die vliegt uit. Gaan jullie bij op zoek naar de nieuwe dirigent weer op zoek naar een jong iemand?
3: Ja, dat ligt natuurlijk in de lijn der verwachting. Tegelijkertijd, 10 jaar geleden was het nog best wel verrassend dat het Rotterdam zoiets deed. En tegenwoordig lijkt het alsof elk toporkest in de wereld de neiging heeft om voor zo'n heel erg jong, verrassend talent te gaan. Dus dat maakt sowieso dat er heel veel kapers op de kust zijn bij de jongste generatie. En ik denk ook wel eens van ja, het is natuurlijk een geweldig ervaren orkest. Het zou natuurlijk ook best prima kunnen dat daar een wat meer ervaren dirigent voor komt te staan. Het allerbelangrijkste is dat je het draagvlak hebt van de overgrote meerderheid van de muzici. Daar begint het gewoon bij. Ja, en wie er dan uitkomt, dat blijft nog even spannend.
0: Ja. Dankjewel, Floris Don. Ik wens jullie een prachtige week. En ik zou zeggen tot zaterdag in de NTR Zaterdagmatinée. Rotterdam neemt afscheid van La Havshani. En we zijn er live bij. Met onder meer de 4e symfonie van Gustav Mahler. En ook Nederlandse muziek. Deze ouverture heeft hij al opgenomen met Rotterdam, La Havshani. De Cyrano de Bergerac van Johan Wagenaar. Begin vorige eeuw.

0: Het Rotterdam Philharmonisch Orkest, geleid door Lahavshani, met deze ouverture Cyrano de Bergerac van Johan Wagenaar, samen met de 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld van Antonin Dvorak, komt hij uit eind van deze week op cd. Zaterdag, NTR Zaterdag Matinee, Lahavshani met zijn Rotterdam Philharmonisch Orkest. Deze ouverture gaat dan ook. En Mahler's 4e symfonie live op deze zender. Afscheidsconcerten zijn er ook van hem deze week. Vrijdagavond in de Doelen en zondagmiddag ook in Rotterdam. Het Weense Motorskwartet met de Nederlandse primarius Tim de Vries als voorman heeft de hoofdprijs gewonnen op de Osaka International Chamber Music Competition. Het ensemble sleepte niet alleen de eerste prijs in de wacht, maar ontving daarnaast ook 3 speciale onderscheidingen. Tim de Vries, violist, goedemiddag, van harte gefeliciteerd.
1: Heel erg bedankt, Hans.
0: Je bent net teruggekomen uit Japan op Thuishonk in Wenen. Hoe dachten jullie, we gaan even naar Japan en we gaan dat zaakje daar winnen? Hoe is dat gekomen?
1: Ja, we hadden al een paar andere concoursen gedaan in het verleden. Met redelijk succes. Eigenlijk hadden we altijd de finale al gehaald. En zelfs een eerste prijs een keer.
0: En in Duitsland hè, vorig jaar.
1: Is een van de... Sorry?
0: Duitsland vorig jaar.
1: Duitsland vorig jaar en ook in Noorwegen. Ja. En dit concours in Osaka staat aangeschreven als een van de allergrootste in de internationale kamermuziekscène. Dus dat was al langer een doel van ons. En we gingen daar naartoe met eigenlijk weinig verwachtingen, maar een enorm goede voorbereiding en groot geloof aan onszelf. En zo is dat dan per ronde eigenlijk gegroeid.
0: Ja, hoe ging die wedstrijd eraan toe?
1: Ja, het was een zwaar concours met 4 rondes. Vaak zijn het er 3, maar hier zijn het er 4 geweest. En elke ronde moet je dan verschillend repertoire spelen, verschillende stijlen ook. Dus we hebben eigenlijk alles gespeeld uit de Weense klassiekers tot romantische muziek, 20e eeuw en ook hedendaagse muziek. Daar was ook een speciaal stuk geschreven door een Japanse componist. Een erg pittig stuk was dat in de halve finale. En er waren in het begin 8 kwartetten, daarna werden er 5 en uiteindelijk 3 finalisten.
0: Wat kwam er op je af na de overwinning?
1: Ja, ik denk het allereerste enorm veel geluk en opluchting van de collega's tegenover elkaar en blijdschap. Maar direct daarna wel heel erg veel interviews ook voor de Japanse tv en nieuws. En heel veel e-mails vooral en kaartjes uitwisselen en concerttournees plannen. Ja.
0: Dus jullie houden er wel ook concerten aan over?
1: Ja, enorm veel nu al. We gaan nu op tournee naar Japan voor een hele maand, bijna november. We gaan naar Amerika volgend jaar. We gaan zelfs naar Hawaii ook. In Duitsland, een paar heel belangrijke festivals, maken we ons debuut ook. Dus,
0: en komen jullie keer in Nederland ook met het Motorskwartet?
1: Ja, een van de 4 speciale prijzen die we hebben gewonnen is een debuutconcert bij de Strijkkwartet Biennale Amsterdam. Dat is natuurlijk een van de grootste kwartetfestivals van heel Europa. Elke 2 jaar. En wij spelen daar in 2028, januari.
0: Leuk.
1: Maar verder staat er eigenlijk op dit moment helaas helemaal niks gepland in Nederland op de kalender. We hebben een keer een lunchconcert gespeeld in het Concertgebouw. Vorig jaar, of 2 jaar geleden al nu inmiddels. Dus ik hoop dat daar misschien een keer wat komt. Ja.
0: Ja, dat brengt daar verandering in. Anders moeten wij het doen. Het Motorskwartet moet naar Nederland komen. Dat vind ik wel. Tim, leuk. Maar je gaat even nog een reisje naar Amsterdam maken. Want je gaat spelen met het Fries Orkest.
1: Ja, met het Fries Kamerorkest. Ga ik dit weekend soleren in het vioolconcert van Mendelssohn.
0: Leuk. Dus we kunnen je wel even horen in Nederland. Want het is vrijdag, geloof ik, hè? In Leeuwarden.
1: Ja, zondag... 29 mei in Leeuwarden en op zondag in Lemmeren.
0: Ja, nou, van harte gefeliciteerd. Ook de groeten en veel geluk wensen aan je collega's van het Motorskwartet. En een mooi concertreeksje bij het Fries Kamerorkest. Tim de Vries, dankjewel.

0: Scherzo uit strijkkwartet nummer 12 van Ludwig van Beethoven, hier door het Takacs-kwartet. Het Motus-kwartet speelde ditzelfde kwartet ook in Osaka in Japan. Won daar de grote prijs van een van de belangrijkste concoursen voor kamermuziek. Met de Nederlandse primarius Tim de Vries. Die vanavond nog naar Nederland vliegt omdat hij het vioolconcert van Felix Mendelssohn gaat spelen met zijn Fries Kamerorkest. Maar normaal gesproken woont en werkt hij met zijn kwartet in Wenen. Het is bijna 17:15, tijd in podium voor de ANWB met Tim Schaap.
1: Ja, het is nog altijd een drukke avondspits helaas. Nog steeds rond de 700 kilometer als we alles bij elkaar optellen. Ik heb goed nieuws, dat wou ik zeggen, over de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Bodegraven is de weg weer vrij na een eerder ongeluk. Het is nog wel druk. Vanaf Zevenhuizen is het aansluiten. 8 kilometer en 30 minuten. Hetzelfde verhaal op de A28 bij Zwolle. Dat je in beide richtingen vertraging door een ongeluk. De weg is er weer vrij. Ongeveer 20 tot maximaal 30 minuten vertraging nog. En tot slot nog even naar Brabant voor dagelijks oponthoud op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 14 kilometer en bijna drie kwartier extra op de klok.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.

ballet. Het Margarete Consort speelt ook een zeldzaam regaal. Een soort mobiel orgeltje met blaasbalgen die in oude tijden werden gebruikt door reizende muzici. Donderdag in de Sint-Gertrudiskathedraal in Utrecht. Vrijdag in Smilde en zaterdag in Franeker. Een romantische avond donderdag in de Doopsgezinde Kerk in Leeuwarden. Het Van Gogh-trio speelt pianotrio's van Beethoven en Shostakovich en een bewerking van Schoenbergs Verkleerde Nacht. Donderdagavond in Leeuwarden. En Kampen maakt zich weer op voor 4 volle dagen kamermuziek in de straten, de kerken en concertzalen. Dudok muziekdagen worden georganiseerd door het Dudok-kwartet Amsterdam met gastmuzici, waaronder Ellen ten Damme, cellist Harriet Krijg en violist Maria Milstein en haar zus pianist Natalia. En het avondconcert gaat opname maken, zenden we volgende week uit. Van donderdag tot en met zondag de Dudok muziekdagen in Kampen. npoklassiek.nl/podium, daar staan de concerttips. Hier zijn ze, de Dudok kwartetleden van Amsterdam met Felix Mendelssohn.

Veni Creato Spiritus, zetting van Caspar Textorius, nieuwe plaat van het Margarethe Consort. En die gaan ze presenteren de komende dagen, vanaf morgen Utrecht, Smilde en Franeker. German Spirit heet die plaat, met erop 17e eeuwse kamermuziek en orgelliefhebbers opgegeven.

Het slot van Felix Mendelssohn's laatste strijkkwartet, nummer 6... in donkergetint F mineur, door het Duo Kwartet Amsterdam. De komende dagen vanaf donderdag tot en met zondag maakt Kampen zich dus op voor de Dudok Muziekdagen met het Dudok Strijkkwartet en muzikale vrienden. NTR Podium, tot zo na het nieuws.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9, dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Ster. Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
8: Roy Helmenhorst is mentor en misschien wel de populairste aardrijkskundeleraar van Nederland. In een nieuwe aflevering van De Klas van 26 verrast hij zijn leerlingen. Het is een leuke afleiding voor de examenkandidaten die hard werken richting de eindstreep. Je ziet het in De Klas van 26. Vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
9: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn wel blij dat de snellere verhoging van de AOW-leeftijd van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De vakbonden hebben om een verhelderend gesprek met het kabinet gevraagd. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanseplaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn kwetsbaarder geworden door conflicten wereldwijd. Daarvoor waarschuwt onder meer de Nederlandse Bank. Die wijst op de wereldwijde onzekerheid, de hoge olieprijs en de oplopende inflatie. Daar kunnen financiële instellingen last van hebben, al hebben de banken tegenwoordig wel voldoende buffers. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van 2 Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het cruiseschip de Hondius blijft voorlopig nog in de haven van Rotterdam liggen. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is uitgesteld op verzoek van de GGD. Die wil dat het schip nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Pas als die is uitgevoerd en is goedgekeurd door de GGD, kan het schip vertrekken. Op de Hondius brak een maand geleden op de Atlantische Oceaan het Hanta-virus uit. Een aantal opvarenden raakten besmet, 3 van hen overleden, onder wie een Nederlands stel. Jonas Vingegaard heeft zijn 4e rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee van zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als 4e over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer. Ook vanavond is het zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar wat minder warm. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld, waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
4: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
6: Met in het komend uur een gouden opname van pianist Rian de Waal en een terugblik op 50 jaar NPO Klassiek. Met weer een mooi concert dat online komt. Dit komt van de CD van de Week, in zijn geheel te beluisteren op npoklassiek.nl. Vasilena Serafimova, marimba, met hier het Quatuor Ardeo, Chinese Blues van Oscar Gardner.

0: Chinese Blues van Oscar Gardner. Marimbaspeelster Vasilena Serafimova en muzikale vrienden. Zij is de ster op dit nieuwe album van de week. Komend weekend dirigeert Lahav Shani zijn laatste concert als chefdirigent concerten. Bij het Rotterdam Philharmonisch Orkest, bijvoorbeeld zaterdag in het concertgebouw in de NTR Zaterdagmatinée. Na 8 jaar neemt hij afscheid en vertrekt naar de Münchener Philharmoniker. Uur geleden sprak ik met artistiek leider van het orkest, Floris Don, en vroeg hem, wat is nou de kracht van dirigent Lahav Shani?
1: Hoe waanzinnig knap het is dat Lahav ook repertoire dat hij voor het allereerst doet, laat klinken alsof hij het al jaren, decennia dirigeert. Of het nou een achtste Bruckner is of een Mahler 9. Die klik met het orkest is zo waanzinnig goed. En zijn grip op de partituur is zo sterk. Zijn begrip van de structuur, de harmonische overgangen, vormbesef. Het is zo waanzinnig om elke keer weer in die zaal te zitten en mee te maken. Oh wauw, dit was Lahav zijn eerste film erin. En ik geloof het gewoon niet. Zo'n schoonheid wordt hier geproduceerd.

Een lied ohne Worte voor piano solo van Felix Mendelssohn. Orchestratie van Lahavshani. Hij dirigeerde zijn Rotterdams Philharmonisch Orkest. Afscheidsweek dus van Lahavshani bij de Rotterdammers. De gashouder op het Westergasterrein in Amsterdam is verbouwd tot een nieuw concertpodium voor onder andere klassieke muziek. In november starten de eerste concerten van een nieuwe terugkerende serie onder de naam Harmony voor klassieke, elektronische of ambient muziek. Bezoekers kunnen, omgeven door een 360 graden licht- en geluidsontwerp, zittend of liggend luisteren naar bijvoorbeeld Philip Glass of Ludovico Einaudi. Morgen gaan de eerste kaarten voor dit nieuwe programma in de verkoop. Ook het Concertgebouworkest zal er af en toe neerstrijken, bijvoorbeeld in het voorjaar volgend jaar.

uit Metamorphosis van Philip Glass, Lavinia Meyer. Dus Philip Glass en Ludovico Einaudi zullen zeker hofleveranciers worden voor die nieuwe serie Harmony in de Gashouder op het Westergasterrein in Amsterdam. Maar ik zei het al, het Concertgebouworkest komt er ook met regelmaat langs vanaf het nieuwe seizoen met opvallende producties. Le Sacre du Printemps onder meer volgend jaar in april. En de Sinfonia van Luciano Berio, cultstuk uit de jaren 60, volgend jaar juni in het kader van het Holland Festival. Hier het Concertgebouworkest, geleid door Ivan Fischer, met muziek van Franz Schubert.

0: Menuet uit de derde symfonie van Franz Schubert door het Koninklijk Concertgebouworkest, geleid door Iwan Fischer. Het is 7:50, de ANWB met Tim Schaap.
1: De spits is nu op zijn retour, maar we zijn nog verre van filevrij met bijna 300 kilometer file in het land. Wat nu opvalt zijn een paar kapotte auto's. Allereerst de A27 Utrecht-Breda, een pechgeval bij Gorkum. 40 minuten extra vanaf Lexmond, want de linkerrijstrook is dicht. En ook op de A9 is hierdoor aansluiten richting Alkmaar. Er staat er eentje bij Aalsmeer. De rechterrijstrook is afgesloten. Vanaf Amsterdam-Belmermeer een kwartier vertraging. Ook nog even kort naar de A58 in Brabant. Vanuit Breda naar Eindhoven file voor knooppunt Batadorp. 16 kilometer en 25 minuten.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Gisteren was het 15 jaar geleden dat pianist Rian de Waal op 53-jarige leeftijd overleed. Veel te jong. Had nog zoveel plannen, maar een ziekte maakte een einde aan zijn glansrijke carrière. Hij behoorde tot de belangrijkste Nederlandse pianisten van zijn generatie. In de 19e eeuw kwam er een hernieuwde interesse voor de muziek van Bach. Er ontstonden allerlei transcripties van Bachs werk, zodat hij ook op een vleugel in de concertzaal kon worden gespeeld. En Rian de Waal, hij hield er enorm van transcripties. Hier bijvoorbeeld de transcriptie die Myra Hess maakte van het koraal Jesus bleibet meine Freude.

De bewerking die Myra Hess maakte begin 20e eeuw van Jezus bleibt meine Freude van Johann Sebastian Bach. En een generatie eerder, dit was dus Rian de Waal, de grote liefde van Johannes Brahms voor de muziek van Johann Sebastian Bach. Wat hij deed was heel bijzonder. Hij maakte een bewerking van de Chaconne uit de tweede partite voor vioolsolo voor vleugel, piano, maar alleen voor de linkerhand. Het mooie aan Brahms' bewerking van die Chaconne is dat de pianist nu net als de violist bepaalde beperkingen heeft. Een violist heeft maar 4 snaren en 4 vingers. En in deze bewerking van Brahms mag de pianist maar 5 vingers gebruiken. Bijzonder, de liefde van Brahms voor Johann Sebastian Bach. Hier is die Chaconne uit de tweede partita met pianist Rian de Waal. En bij hem hoor je van die ingebouwde handicap helemaal niets terug.

Pianist Rian de Waal met de Chaconne, in dit geval voor piano linkerhand van Johannes Brahms, naar de vioolpartita van Johann Sebastian Bach. In de gouden opname deze week Rian de Waal. Deze zender bestaat 50 jaar, ooit begonnen als Hilversum 4, nu NPO Klassiek. Elke week zetten we een mooi concert uit het verleden online op npoklassiek.nl/50jaar. Vandaag een bijzondere samenwerking, Capelle Amsterdam en Amsterdam Sinfonietta, geleid door Daniel Royce, met het Requiem van Mozart. 2014 was dat concert. En twee delen uit de Canon Pokajanen van Arvo Pärt, dat was toen nieuw. Het complete werk zal later het lijfstuk worden van Capelle Amsterdam en trekt nog steeds volle zalen. Ja, het is dus bekend, dat Requiem van Mozart, prachtige uitvoering. En dit toen echt veel onbekender, een deel uit de Canon Pokajanen van Arvo Pärt. Capelle Amsterdam, geleid door Daniel Royce.

Ode uit de Canon Pokajanen van Arvo Pärt door Capella Amsterdam, geleid door Daniel Royes. Concert uit 2014, Mozart Requiem en een paar van deze Canon Pokajanen van Arvo Pärt. Op npoklassiek.nl/50jaar kun je dit concert beluisteren deze week. Straks om 8 uur, opname gemaakt onlangs bij het Storioni Festival in Eindhoven. Kamermuziek van Dvořák, Janáček, Mahler en het eerste pianokwartet van Johannes Brahms, het Storioni Trio met muzikale vrienden. Hier zijn ze vanaf CD met Antonín Dvořák uit diens Dumky Trio.

0: Het Storioni-trio hier een deel spelend uit het Doomkey-trio van Antonin Dvorak. Een cd-opname, straks live opname gemaakt in Eindhoven. Met de Storioni's en vrienden. Bijvoorbeeld het eerste pianokwartet van Johannes Brahms. Dat is een absoluut topstuk. Maar eerst een uur cultuur in opium met Annemieke Bosman. Annemieke, wie is je gast?
1: Ik ga praten met Luc Vulkers. Hij heeft een bundel geschreven over smetvrees. Dan denk je, nou, wat heeft dat nou met kunst en cultuur te maken? Maar dat blijkt zich dus ook echt toch wel helemaal vertakt te hebben in de kunsten. Zo is er een kunstenaar geweest, Job Koelewijn, die in de jaren 90 bij wijze van project, afstudeerproject, Spakenburgse huisvrouwen in klederdracht het Rietveldpaviljoen liet schoonmaken. Dat was een performance. Werd van alles in blootgelegd. En Spakenburgse vrouwen staan erom bekend dat ze ongelooflijk goed kunnen schrobben. Nou, dat onder andere komt aan bod in de essaybundel die Luc Vulkers heeft geschreven.
0: Ja, dat is nog het begin van smetvrees. Want het Rietveldhuis was waarschijnlijk wel een beurt toe ook.
1: Ja, nee, ze waren dolblij.
0: Dat dacht ik.
1: Ja.
0: Zometeen, smetvrees en meer in opium.
2: NPO Klassiek, podcast.
3: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Sip.
4: Wie is dat? Is het iets Duits?
5: Rosalia.
6: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
4: Ik ga luisteren naar
6: ik
4: je.
6: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het einde.
4: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
6: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan. En jij vindt het leuk en ik vind het mooi.
2: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
7: Ster. Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Roy Helmenhorst is mentor en misschien wel de populairste aardrijkskundeleraar van Nederland. In een nieuwe aflevering van De Klas van 26 verrast hij zijn leerlingen. Het is een leuke afleiding voor de examenkandidaten die hard werken richting de eindstreep. Je ziet het in De Klas van 26. Vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
10: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, te verplaatsen of te beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
2: Wat ons vooral zeg maar, tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
1: De bonden hebben om een verhelderend gesprek met het kabinet gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Roy Helmenhorst is mentor en misschien wel de populairste aardrijkskundeleraar van Nederland. In een nieuwe aflevering van De Klas van 26 verrast hij zijn leerlingen. Het is een leuke afleiding voor de examenkandidaten die hard werken richting de eindstreep. Je ziet het in De Klas van 26. Vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Met Annemieke Bosman.
11: Goedenavond, van harte welkom. Begin jaren 2000, misschien weet je dat nog wel, kon je op een van de commerciële zenders de Amerikaanse televisieserie Desperate Housewives bekijken. Eén scène daaruit is me altijd bijgebleven. De nogal antiseptische mevrouw Helderder onder die huisvrouwen ging op een gegeven moment toch heus een hartstochtelijk moment beleven. Dat verwacht je helemaal niet bij haar. En toen ze over de schouder van haar lover zag hoe een pizza die die lover had meegebracht en op de keukentafel had neergelegd gesmolten kaas op de grond dreigde te gaan leggen, ja, toen moest ze even stoppen met met sexy time. Want ze moest de troep opruimen. Anders had ze geen rust. Nou, zo ongeveer stelde ik mij smetvrees altijd voor. Als een milde en onschuldige vorm van schoon en opgeruimd zijn. Maar nu ik alles lekt, smetvrees en de sporen die we wegpoetsen van Luc Vulkers heb gelezen, weet ik wel beter. In een aantal essays onderzoekt hij de aard van zijn eigen smetvrees en ook hoe schoon zijn cultureel verankerd is. En daar ga ik het zo meteen met hem over hebben. Eerst muziek uit de hoek van de Desperate Housewives, The Dirty Laundry Rag van Paul Stickney.

0: Applaus voor haar pist Joost Willemsen.
1: Met de Dirty Laundry Rag van Park Stickney. Vieze sokkenmuziek die ik heb uitgekozen voor Luc Vulkers, mijn gast van vanavond. Omdat hij een boek heeft geschreven over smetvrees. Alles lekt, smetvrees en de sporen die we wegpoetsen. Daarin probeert hij niet alleen te achterhalen waar zijn eigen smetvrees vandaan komt. Hij onderzoekt ook hoe het in onze cultuur met frisheid gesteld is. En hoe schoonmaken zichzelf tot in de kunsten heeft vertakt. Welkom, Luc.
2: Dankjewel.
1: Nou, om ons een beeld van jou te vormen. Je woont in een kraakhelder huis zonder ook maar enige plakjat op de kasten. Klopt dat?
2: Nee, dat klopt helemaal niet.
1: Oh.
2: Nee, ik ben best wel rommelig en het is bij mij ook helemaal niet heel schoon. Nee, zo op de schilderijlijsten zal je zeker stof vinden en dat soort dingen. Ja.
1: Dus daar sneuvelt meteen al het eerste idee dat mensen die helemaal niet weten wat smetvrees is, zoals ik, hebben van wat smetvrees dan is.
2: Ja, precies. Want mensen denken vaak dat je dan nou op alle vlakken heel erg schoon bent. En dat is helemaal niet zo. Want wat wij smetvrees noemen is vaak een dwangstoornis of OCD. Die term kennen ook wel veel mensen. En dat richt zich eigenlijk op hele specifieke onderwerpen, obsessies. En bij mij ging dat vooral over bloed, het bloed van anderen. En daar niet mee in aanraking willen komen, maar dus helemaal niet over de bacterie die je op je aanrecht vindt of zo.
1: Nee, of een lekkende kaaspizza. Daar kreeg je ook geen stress van. Nee, ja, smetvrees op zich, hè, dat ik noemde mevrouw Helder al in de inleiding. Daar, ja, het klinkt een beetje Arnie M.G. Smit-achtig, grappig en onschuldig. Uit je boek weet ik nu beter. Het is eigenlijk een vorm van continu piekeren, kreeg ik de indruk. Kan je eens vertellen hoe het er in jouw hoofd aan toe ging, toen je nog veel last had van die smetvrees? Hoe werkt dat dan?
2: Ja, je vindt eigenlijk overal in het dagelijks leven risico's waar een ander overheen zou stappen, maar die kan je niet loslaten. Dus zoals ik net zei van bloed, dan denk je van nou, hoe vaak kom je nou bloed tegen? Dus wat is het probleem, zeg maar? Maar mijn smetvreesbrein zorgde wel dat ik bloed vond, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Aha.
2: Dus dan een bruine aanslag op een liftknopje. Dan moest ik uitzoeken, zeker weten dat dat geen bloed was. En dat ik toen ik dat in had gedrukt, niet een wondje op mijn vinger had. Nou, voordat je het weet, ben je aan het googlen over wat voor wonden, als daar bloed op komt. Wat de kans is dat je HIV krijgt, et cetera. En dan hou je niet meer op eigenlijk.
1: Nee, en hoe stop je eigenlijk als je in zo'n cyclus terechtkomt? Want het is dus ook niet een constante staat van zijn, maakte ik op uit je boek. Het zijn eigenlijk een beetje van die cycli.
2: Ja, een soort golven.
1: Ja, dus dan is er een poosje weg. En dan komt er opeens weer zo een aan.
2: Ja, dus dan is er een trigger, dus zoals zo'n liftknopje.
1: Maar dat komt dus niet overdadig veel voor dan?
2: Het ligt eraan hoe. Nu gaat het heel goed met me, gelukkig. Omdat ik ook behandeld ben voor die OCD. Maar in mijn puberteit heb ik echt een piek gehad dat ik er heel veel last van had. En dan ben je er wel echt uren per dag met OCD bezig. Ja,
1: dingen uitzoeken om jezelf gerust te stellen.
2: Ja.
1: En wat ik interessant vond, dan lees je dus. Je hebt internetfora, hè, Reddit bijvoorbeeld. Daar heb je een hele subgroep van mensen die dan last hebben van OCD. En een van de dingen die echt wordt gezegd is, je moet andere mensen die dus ook daar last van hebben, niet gaan geruststellen.
2: Ja.
1: Want dat triggert nog meer OCD. Wat afgrijzelijk. En hoe werkt dat dan? Hoe kan dat dan? Weet je, dan zeggen, nee joh, dat is geen bloed, dat was verf. Dan is het toch klaar op die liftknop. Maar dat is dus niet zo.
2: Omdat die OCD dus altijd weer een nieuw onderwerp vindt. En omdat de stoornis is dat je brein dus die geruststelling die je waar je zo naar smacht eigenlijk, je niet gaat geven, heeft het dus geen zin om als naaste die geruststelling te geven, want er komt wel weer een nieuw onderwerp.
1: Want het is gewoon iets wat in je, hoe je brein functioneert. En dat wil op de een of andere manier bevredigd worden? Of?
2: Ja, precies. De vergelijking met verslaving wordt ook vaak gemaakt. Dus je voelt die drang om die zekerheid te zoeken. Nou, dan steek je een sigaret op. Dat zijn die compulsies. Dus dat is het googelen, eindeloos nadenken, teruggaan bijvoorbeeld, hè, naar zo'n knopje. En dan voel je eventjes iets beter daardoor, maar op de lange termijn versterk je zo, leer je je brein aan dat dit de enige manier is om weer rust te krijgen.
1: En hoe stap je daaruit, uit zo'n cyclus?
2: Bedoel je op dat, de behandeling?
1: Ja, lukt, dat is jou gelukt, hè, door behandeling. Maar daar heb je wel behandeling bij nodig. Je kan het niet zelfstandig op een gegeven moment in de kiem smoren met een bepaalde gedachte of zo.
2: Ik had in ieder geval behandeling daarvoor nodig. En dat is exposure met responspreventie, heet dat.
1: Ja, dus jij moest iets bloederigs aanraken. Ja. Van je therapeuten. Ze, ja. Ze luisterden je er best wel in. want jij dacht dat je gewoon een intakegesprek had. En toen leidden ze je naar het damestoilet. Om, nou ja, goed, ik zal niet verder uitweiden wat je daar moest doen. Maar...
2: Ja, nou, ik ben heel blij dat ze het zo heeft gedaan. En het is nog wel binnen de klinische kaders. En,
1: het mocht, zeg
2: en,
1: maar.
2: Ja, het mocht. En de therapeuten doen ook altijd zelf mee. Wat ik heel bewonderenswaardig vind. Dat is zeg maar als het ware de enige zekerheid die je hebt.
1: Dus zij stak ook haar hand in die pedaalemmer.
2: Ja. Hmm. Ja, en die oefening voer je dan uit. Maar het is dus zaak dat je daarna niet die handelingen gaat uitvoeren. En dan leer je je brein ook echt op neurologisch niveau aan. Van je hebt dit niet nodig om weer door te gaan met je leven.
1: Nou, jouw boek gaat enerzijds daarover. Hè? En aan de andere kant ben je gewoon helemaal de kunst ingedoken. Dat is eigenlijk ook wel grappig. Zitten er om te beginnen veel OCD'ers onder kunstenaars, denk je?
2: Oeh... Dat weet ik niet. En in de geschiedenis kan je... Het is natuurlijk ook een heel recente diagnose of stoornis. Dus ik weet niet of heel veel kunstenaars OCD hebben. Maar ja, iets dwangmatig.
1: Kunnen kunstenaars wel hebben,
2: ja, toch? Is creatieve natuurlijk niet vreemd. Nee. Ja.
1: Maar je bent ook, en dat is heel aardig, vond ik interessant gewoon eigenlijk. Je dacht, nou, hoe zit het dan eigenlijk met schoonheid sowieso bij de mens? En reinheid en bijvoorbeeld in Nederland... Want in Nederland heeft het aan zich hangen dat we zo onze stoepjes zo keurig schrobben.
2: Ja.
1: En toen ben je naar Spakenburg gegaan.
2: Ja.
1: Want de Spakenburgse vrouwen, die maakten ook het Paleis van de Koningin vroeger schoon. Die staan er echt onbekend dat ze zo ongelooflijk goed kunnen schrobben en swoppen. En Job Koelewijn, die heeft hen ook ingezet in de jaren 90 voor zijn afstudeerproject aan de Gerrit Rietveld Academie. Maar eerst maar eens even die Spakenburgse vrouwen. Klopt dat nou? Kunnen die zo goed poetsen? En hoe zit dat dan?
2: Ja, ik stuitte dus op een soort volksmythe. Dat Spakenburgse vrouwen heel proper, dat woord gebruikt, dan vaak zouden zijn. En ik kwam het wel de hele tijd terug in bijvoorbeeld uitzendingen van lokale televisie. Maar ik kon echt niet helemaal mijn vinger erop leggen wat het nou... was. En ik ben er naartoe gegaan en daar heeft iedereen me eigenlijk verteld van dat was er, maar dat is echt iets van het verleden. Net als dat veel vrouwen droegen daar tot voor kort nog klederdracht ook. Dat het met die klederdracht dat het een soort traditie was die eigenlijk is uitgestorven. Maar ik vond het er nog steeds wel heel schoon, moet ik zeggen.
1: Maar ze gingen ook best wel ver, toch? 1 keer per jaar moest het complete huisraad in de tuin worden gesleept. En dan werd alles in de boemwas gezet. En echt werkelijk het hele huis van top tot teen geschopt.
2: Ja, van boven naar beneden. En meisjes kregen vrij van school. Familieleden, vrouwen waren dit allemaal, hè? Die helpten elkaar ook. Dus met tantes en dus alle dochters. En dan zo'n heel huis van boven naar beneden. Ja, de voorjaarsschoonmaak.
1: Maar geen idee waarom het nou in Spakenburg precies zo was. Dat is niet echt helder geworden.
2: Ja, sommige mensen denken dat het met de religieuze aard van het dorp te maken heeft. Anderen denken weer dat het met de visvangst te maken heeft. Dat het dorp daarvoor heel schoon moest blijven.
1: Geen bacteriën.
2: Ja.
1: Nou, en toen heeft Job Koelewijn dus familieleden van hem gevraagd om het Rietveldpaviljoen te gaan schrobben. Kan je dat eigenlijk ergens nog terugzien? Want het was een eenmalige performance, toch?
2: Ja, precies. Dus dat was in, even uit mijn hoofd, 92 of 94. Nou, in 92 was ik nog niet geboren. Maar er is een heel mooi klein boekje met foto's. Ik denk 8 foto's of zo. Dat is eigenlijk de enige documentatie die ik er nog van kan vinden. En verhalen van mensen. Ja, dat is eigenlijk mooi aan performancekunst natuurlijk ook. Dat je erbij moet zijn op een bepaalde manier.
1: Dat het dan verdwenen is. Maar wat zegt die performance dan? Wat drukt Job Koelewijn daarin uit?
2: Wat ik er zo mooi aan vind is dat die vrouwen hadden dus die traditionele dracht van Spakenburg aan. En waren heel consensueus dat Rietveld Paviljoen dus zo modernistisch strakke lijnen aan het poetsen. Dus het creëert een heel mooi esthetisch contrast. Maar ook een soort contrast tussen vernieuwing, tussen aanhalingstekens hoge kunst, de kunstacademie, een soort internationale wereld. Want modernisme is een hele internationale stijl. En iets lokaals, traditioneels, folkloristisch. Dus ook vanuit de kunstenaar zelf, soort van waar die vandaan komt. Want hij komt dus uit Spakenburg, daar waren zijn moeder en zijn tantes. En ook de wereld die hij, want hij is daarna naar New York en de hele wereld met zijn kunst overgevlogen.
1: Dus het zit eigenlijk vol contrasten.
2: Ja, ja.
1: En dat is dan interessant aan. En wat ik opmaakte uit je boek is ook dat de manier waarop je OCD kan hebben vaak gerelateerd is aan een maatschappelijk taboe. Dus in de tijd waarin we heel erg gelovig waren, waren we vreselijk bang om dingen te zeggen die God niet goed vond, bijvoorbeeld. Ja. Of te doen die God niet goed vond. En daar kon je dan ook heel erg gestrest over raken. Nou, nu zijn we tamelijk ontkerkelijkt en zit het voor ons niet meer zo in het geloof.
2: Ja.
1: Maar zou jij iets kunnen aanwijzen in de huidige OCD-vormen die er zijn, waarin je ook maatschappelijke problemen gewoon kan waarnemen, waar de pijnplekken in onze samenleving zitten?
2: Nou, ik denk smetvrees, denk ik dat je dat wel bij kan doen. Want we zijn natuurlijk wel een maatschappij die geobsedeerd is door zekerheid, perfectie, schoonheid. Ja, dus in de zin van mooiheid, maar ook van properheid, ja. Maar het is dus niet zo dat dan er meer OCD opkomt doordat een maatschappij bijvoorbeeld een drang naar schoonheid heeft. Het is echt hoe het zich uit.
1: Ja, ja, want dat beschrijf je. Je beschrijft ook vreselijke nare zwarte bladzijden uit de menselijke geschiedenis. En een van de dingen die me ook opvielen was dan bijvoorbeeld, nou ja, raszuiverheid. Dat zou je ook een soort dwangmatig schoon willen poetsen kunnen noemen dan van een volk.
2: Ja.
1: En in Amerika bijvoorbeeld leidde dat witte gedoe, zeg maar, van de witte mensen daar bij zwarte mensen tot contaminatievrees.
2: Ja.
1: Dus hoe zat dat dan in elkaar?
2: Ja, er zijn dus onderzoeken geweest onder mensen die de diagnose OCD hebben in de Verenigde Staten. En dan van die mensen zijn zwarte Amerikanen uit het zuiden hebben dan vaker, relatief vaker, smetvrees of dus contaminatie OCD dan witte Amerikanen uit het noorden. Die hebben dan meer last van andere vormen van OCD. En onderzoekers koppelen dat dus aan de geschiedenis van rassensegregatie, en waarin aanraking van een waterfonteintje bijvoorbeeld,
1: Waar alleen witte mensen uit.
2: Dat een wit mens kon alles aanraken. En voor een zwart mens, als die niet zorgvuldig was en per ongeluk iets verkeerds aanraakte, kon die daar enorme problemen mee krijgen natuurlijk.
1: En dus werd hij bang om iets aan te raken.
2: Ja, ja. En dus gaat die internaliseer je die angst om het vieze te doen.
1: Ja, en voor een zwart persoon kon daar in gruwelijkere tijden ook echt wel gewoon een dodelijke repercussie op staan.
2: Zeker,
1: maar gaan al die vormen van OCD uiteindelijk over angst voor de dood? Denk je?
2: Veel, ja. Ja. Dus als je die exposure gaat doen, dan ga je ook het rampscenario onderzoeken wat ten grondslag ligt aan jouw angst. En bij mij inderdaad, besmetting is ziek, is dood. Vaak komt het terug op de dood, maar het kan ook bijvoorbeeld dat je dit gevoel niet meer gaat kunnen verdragen, of een soort van algehele chaos, controleverlies zijn. Hm. Dus ik raak mijn baan kwijt en alles.
1: En dan ben ik verloren.
2: Ja,
1: en dan ga ik dood.
2: Precies. Ja, ja. Ja, maar uiteindelijk misschien weer de dood. Ja. Ja.
1: Maar de dood is net als de liefde een groot thema in de kunst. Heb jij in jou, want je hebt ontzettend veel dingen onderzocht. Ik noem nu alleen Job Koelewijn en Spakenburg, maar het zit barstensvol. Je maakt je bijvoorbeeld heel boos over de film Perfect Days van Wim Wenders. Is er één favoriet kunstobject voor jou dat je op je zoektocht bent tegengekomen, waarvan je dacht, ja, hiervan wist ik niet dat het bestond. En ik vind het echt eigenlijk een geweldige culminatie van alles wat mij fascineert.
2: Leuke vraag. Ja, ik ben dus ook, ik heb ook een tripje gemaakt naar Dresden, naar het Hygiënemuseum. En daarna, dat was eigenlijk een beetje een onverzadigende ervaring. Dit vond ik eigenlijk een vrij gesaneerd museum voor een museum over hygiëne en dus ook besmetting. En toen ben ik daarna de schilderijgalerie ingelopen. En daar was toevallig een tentoonstelling van Hollandse stillevens uit de 17e eeuw. En die bekeek ik nog met die blik van dat gesaneerde hygiënemuseum. En toen zag ik opeens wat voor een enorme, ja, wat veel leven er in Hollandse stillevens zit eigenlijk. Bloemstillevens en overal rottend fruit en opengereten vissen. En toen begon ik opeens in dat moment voor die schilderijen het verval heel erg te waarderen. Het verval waar ik eigenlijk als smetvreesleider natuurlijk de hele tijd soort van angstvallig bij uit de buurt te probeer te blijven.
1: Hmm. Nou, dat is dan toch een mooie conclusie. Ja. Ik zou zeggen, neem me mee. Ga lekker in een rotte vis rollen. ik wil je hartelijk danken voor je komst naar Opium.
2: Dank je wel.
1: Er staat een hele hoop in jouw boek. Alles lekt, smetvrees en de sporen die we wegpoetsen. Je kunt het is uitgekomen bij de Arbeiderspers. En meer informatie over dit boek en over Luc Vulkers vind je op onze website npoklassiek.nl/opium. En het is tijd voor muziek. Ik zou zeggen een lekker poetsmuziekje van Gustav Holst.

Dat was St. Paul's Suite, een werk dat Gustav Holst schreef voor zijn leerlingen op de St. Paul's School, waar hij de muzikale leiding had. En het werd hier gespeeld door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner. We gaan nu luisteren naar mezzosopraan Léa Desandre. Ze zingt een lied over alle zaken die je dag kunnen opfleuren in Le Premier Bonheur du Jour van Jean Renard. Thomas Dunford begeleidt haar op luid.

0: bijna vergeten.
1: Met vanavond bijna vergeten filmmuziek. De Franse componist Éric de Marsan maakte al vanaf de jaren 60 soundtracks. En wij vonden die van L'Armée des Ombres uit 1969 heel fraai. Je hoeft de film niet eens te kennen om toch door de muziek te worden meegevoerd. En je op die manier zelf eigenlijk al een

Dat was muziek van Éric de Marsan voor de oorlogsfilm L'Armée des Ombres van Jean-Pierre Melville uit 1969. Destijds lauw ontvangen, omdat de rebelse Fransen in de jaren 60 niet zaten te wachten op een helder verhaal over het verzet. Maar toen L'Armée des Ombres in 2006 opnieuw werd uitgebracht, was er internationaal volop verlaten lof voor deze film met hoofdrollen voor Simone Signoret en Lino Ventura. Dat was Opium. We zijn weer klaar voor vandaag. Bijtske de Jong gaat de fakkel van ons overnemen met het avondconcert. En daarin hoor je opnames van het Storioni Festival van afgelopen weekend. Ik ben er morgen weer en dan ga je de man horen in gesprek met mij die nu aan het spelen is. Dat is namelijk pianist Thomas Beyer. Hij heeft een boek met essays geschreven waarin hij een inkijkje geeft in zijn muzikale denkwereld. Dus ik hoop dat je er morgen weer bij bent.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek viert zijn 50ste verjaardag. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week is dat de monumentale Canon Pokajane van Arvo Pärt. In 2014 voor het eerst in Nederland uitgevoerd door Capella Amsterdam en dirigent Daniel Royce. Indrukwekkend. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten, tot wel 40%. Ecoplaza.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang aan in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
2: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job. On the last climb, they reduced a bunch. Then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
1: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster.
4: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
6: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Avondconcert met Bijtske de Jong.
10: Goedenavond. Op dit moment zoekt in Eindhoven het publiek een plaatsje voor het slotconcert van het Storioni Festival. Afgelopen week vond dat festival plaats in Eindhoven en omgeving. 19 jaar geleden was de eerste editie van dit Kamermuziekfestival, genoemd naar de oprichters, het Storioni Trio. Nou, dat slotconcert, dat dus over een paar minuten begint, dat laat ik niet horen, maar wel een concert dat onderdeel is van dat festival en dat afgelopen zondag is opgenomen in het Muziekgebouw in Eindhoven. Een concert met, behalve de leden van het Storioni Trio zelf, veel jong talent, finalisten van het Oscar Bak Concours, van de Cello Biennale en van de Koningin Elisabeth wedstrijd van afgelopen jaar. En zij kregen de uitnodiging om hun krachten bij dit concert te bundelen en zich aan het publiek van het Storioni Festival voor te stellen in een concertprogramma met allemaal muziek die rond 1900 ontstond en is geschreven door componisten uit wat toen heette de Bohemen en Moravië. Klanken uit Bohemen, zo heet het concert waar je naar gaat luisteren. Nou, zeg 1900 en Bohemen en dan kom je al snel uit bij Antonín Dvořák. Het concert opende met zijn Bagatelle voor harmonium, twee violen en cello. Met op harmonium Dirk Luymes. Nou, als je googelt op harmoniumspeler Nederland, dan komt hij bovenaan. Je kunt niet om hem heen. En uit het Storioni Trio speelt mee Mark Vossen op cello. En de twee jonge talenten die je hoort zijn Anna Agafia, een Deense violiste die op haar 11e al debuteerde als soliste bij Danish National Symphony Orchestra en voor haar 20e al elke belangrijke Deense muziekcompetitie won. En 2 jaar geleden schopte ze het tot de halve finale bij de Koningin Elisabeth wedstrijd. En Jente Lotman, en deze Nederlandse violiste toerde al jong door de Verenigde Staten en Canada, soleerde bij het residentieorkest en zij won eerder dit jaar de 2e prijs op het Nederlands Vioolconcours, voorheen Oscar Bak Concours. Dit zijn dus Anna Agafia, Jente Lotman, Mark Vossen en Dirk Luymes met de Bagatelle van Antonín Dvořák.

Dat waren de bagatellen voor harmonium, twee violen en cello van Antonin Dvorak. Gespeeld door Anna Agafia, viool. Jente Lotman, viool. Mark Vossen, cello. En Dirk Luymes, harmonium. Je luistert naar een opname van het concert van afgelopen zondagmiddag uit het muziekgebouw in Eindhoven. Concert van het Storioni Festival. Waarbij jong talent samenspeelt met muzici die ongelooflijk veel kamermuziekervaring hebben. En met op het programma componisten die rond 1900 actief waren in de Bohemen. Behalve Dvorak was dat uiteraard ook Leos Janáček. Je hoort van hem zo een werk uit 1923. Een werk waar hij ruim 10 jaar daarvoor al aan begonnen was. En dat hij in eerste instantie baseerde op een sprookje. Dat wil zeggen, toen hij aan het werk begon, had hij een Russisch sprookje in zijn hoofd dat hem inspireerde. Een sprookje over een tsaar die een baard tot op zijn knieën had. Maar toen Janáček eenmaal aan het componeren was, verdween dat verhaal wat naar de achtergrond en is hij meer zijn eigen gang gegaan. Maakte verschillende versies, bleef eraan schaven, maar maakte uiteindelijk in 1923 deze definitieve versie. En die titel, sprookje, Pohatka, van dit werk moet je dus ook niet al te letterlijk nemen, want zoveel van dat sprookje zit er niet meer in. En je hoort een uitvoering zo door twee jonge talenten samen. De Georgische pianist Georgi Gigashvili. Dat is een interessante figuur met vele talenten. We hebben een paar maanden terug zijn recital in het Concertgebouw live uitgezonden. Misschien herinner je dat nog. Hij is ook een erg goede zanger, heeft een passie voor elektronische en experimentele muziek en componeert zelf ook. En hij speelt samen met Thomas Pregal, ook een multitalent. Deze cellist is ook actief als componist en dirigent en won 2 jaar geleden het Nationaal Cello Concours. Georgi Gigashvili en Thomas Pregal dus, samen spelen zij Pohatka van Leos Janáček.

Twee jonge talenten die nu al internationaal veel gevraagd worden om te soleren en voor kamermuziekconcerten samen op één podium. Georgi Gigashvili, pianist, en Thomas Pragal, cellist. En zij speelde Pohatka, oftewel Sprookje, van Leos Janáček. Het was geen gelukkige tijd, de periode waarin Janáček dit schreef. Zijn dochtertje was net overleden en zelf had hij last van een reuma-aanval. Janáček droeg het werk uiteindelijk op aan de arts die hem voor die reuma behandelde. In dit concert, waar je naar luistert, concert van afgelopen zondagmiddag, opgenomen in Eindhoven. In dit concert staan componisten centraal die rond 1900 actief waren in de Bohemen. Ook Gustav Mahler groeide op in wat toen de Bohemen was. In een dorp dat nu bij Tsjechië hoort en destijds viel onder het Keizerrijk Oostenrijk. Op zijn 16e studeerde Mahler al aan het conservatorium van Wenen. En hij schreef toen het werk dat je zo hoort. Mahler deed tijdens zijn studie allemaal pogingen om een pianokwartet te schrijven. En daarvan is maar één kwartet bewaard gebleven. En daarvan ook alleen maar het eerste deel. Het is onduidelijk of het pianokwartet wel meerdere delen gehad heeft. In elk geval zijn er ook nog 24 maten overgebleven van een volgend deel, een scherzo. Maar meer dan dat hebben we niet. Mahlers weduwe ontdekte het werk na Mahlers dood, vond het manuscript terug tussen een stapel papieren. En meerdere componisten vonden het vervolgens een spannende uitdaging om het onvoltooide tweede deel, waar dus alleen die 24 maten van waren, alsnog te voltooien. En een van die componisten die geprobeerd heeft om dat af te maken is de Russische componist Alfred Schnitke. Afgelopen zondag klonk bij dit concert eerst Mahlers voltooide deel van dit pianokwartet en daarna Schnitkes aanvulling. Schnitkes pianokwartet dus gebaseerd op die 24 maten van Mahler. Nou, opnieuw hoor je cellist Thomas Pragal en pianist Georgi Gigashvili. En verder speelt op altviool Hélène Ng, ook een jong talent, geboren in Hongkong in een Taiwanese familie. Zij studeerde in Hongkong en de Verenigde Staten en in 2021 verhuisde zij naar Europa, waar ze werd benoemd tot Artist in Residence aan de muziekkapel Koningin Elisabeth. En je hoort Wouter Vossen, violist van het Storioni-trio.

klavierkwartet zat van Mahler. Het mogelijke eerste deel van Mahlers pianokwartet, onvoltooid. Zoals gezegd, een jeugdwerk van Mahler als 16-jarige geschreven en daarna heel lang in een la verdwenen. En dat werd gevolgd door Schnitkes pianokwartet, gebaseerd op de 24 maten die bewaard zijn gebleven van een mogelijk tweede deel van Mahlers pianokwartet. Je hoort het in een uitvoering door pianist Georgi Gigashvili, cellist Thomas Prachal, altviolist Hélène Ng en Wouter Vossen op viool. Het laatste werk op het programma bij dit concert afgelopen zondagmiddag in Eindhoven was het eerste pianokwartet van Johannes Brahms. En dat is een werk dat Brahms schreef met een speciaal iemand in gedachten. Hij zei er zelf over: bij elke maat die ik schreef heb ik aan Clara gedacht. Nou, Clara Schumann bedoelde hij uiteraard, de toen net weduwe van Robert Schumann, die bij Brahms een heel warm plekje had in zijn hart. Dezezelfde Clara Schumann zou uiteindelijk ook een rol spelen bij de eerste uitvoering van het stuk, want Brahms wist haar te strikken om bij de première van het kwartet de pianopartij te spelen. Nou, afgelopen zondag werd dit eerste pianokwartet van Brahms gespeeld door twee leden van het Storioni-trio, Bart van der Roer, piano, en Mark Vossen op cello, en twee jonge talenten, violiste Anna Agafia, haar hoorde je eerder bij dit concert al, en de Canadese altvioliste Sarah McCallavery. Een altvioliste die al door veel internationale orkesten is uitgenodigd om te komen soleren. Niet alleen als altviolist, maar ook als violist. Want ze heeft een dubbel carrière. Nou, dit is dus dat eerste pianokwartet van Johannes Brahms.

0: Applaus voor pianist Bart van der Roer, cellist Mark Vossen, altviolist Sarah McAlevey en violist Anna Agafia. Je luistert naar een opname van een concert dat afgelopen zondagmiddag plaatsvond in het muziekgebouw in Eindhoven als onderdeel van het Storioni Festival. Dit concert maakte deel uit van de laureatenserie van het muziekgebouw Eindhoven, waarin finalisten van het Elisabeth Concours, het Oscar Bach Concours en van de Cello Biennale hun krachten bundelen en zich presenteren in kamermuziekconcerten. Hierbij dus bij het Storioni Festival. Nou, dat festival dat is afgelopen. Vanavond was het slotconcert van de 19e editie. Dit concert is na vanavond nog terug te beluisteren via nporklassiek.nl/avondconcert.
1: Het avondconcert met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Voor het komend half uur heb ik hier nog een deel van een concert dat afgelopen februari plaatsvond in Leipzig. Een concert van het Gewandhaus Orkester Leipzig. En bij dit concert in februari stond het orkest onder leiding van gastdirigent Vasily Petrenko. Op het programma stonden onder meer de symfonische dansen van Rachmaninov. Dat is muziek vol nostalgie. En het is het laatste grote werk dat Rachmaninov schreef. Hij eindigde zijn dagen in Beverly Hills. Het laatste deel van zijn leven bracht hij door in ballingschap. Hij mocht niet terug naar Rusland en dus leefde hij heen en weer zwalkend tussen Europa en de VS. Deze symfonische dansen werden geschreven op Long Island in een vakantiehuisje in 1940. En in dat zomerhuisje stond toevallig een geweldige vleugel. En of het nou de aanwezigheid van die vleugel geweest is of de rust van het vakantieverblijf en de natuur. Rachmaninov kreeg in dat huisje in elk geval een uitbarsting van creativiteit en componeerde zijn symfonische dansen oorspronkelijk voor twee piano's. En hij nodigde pianist Vladimir Horowitz uit om te komen en samen speelden ze dit werk voor het eerst door. Nou, dat beviel goed, maar blijkbaar moet Rachmaninov gedacht hebben, dit kan misschien ook wel goed werken als orkeststuk, want hij is het werk gaan omschrijven voor orkest. Met een bijzondere bezetting, veel koper en slagwerk en saxofoon. Hij noemde het stuk Drie Dansen en had er eigenlijk de titel Middag, Schemering en Middernacht aan toe willen voegen als symbool voor verschillende levensfases. Maar die titels zijn uiteindelijk gesneuveld. Inmiddels is het werk bekend onder de titel Symfonische Dansen. Dit zijn die dansen, uitgevoerd door het Gewandhaus Orkester Leipzig onder leiding van Vasily Petrenko.

Een vertelling over leven en dood. Zo zou je deze dansen van Rachmaninoff kunnen interpreteren. Je hoorde zijn symfonische dansen, opus 45. Een uitvoering door het Gewandhausorchester Leipzig. Onder leiding van Vasily Petrenko. Afgelopen februari opgenomen in Leipzig. Ja, en tot zover het avondconcert van vanavond. Morgenavond komt het avondconcert rechtstreeks uit de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Trio Concept speelt daar dan als Rising Star een concert met werken van onder meer Dvorak, Elgar, Martin en Alba Rosa Vietor. Dat morgenavond om 10:30 begint Passaggio Late Night. Vanavond met Anne-Maartje Lemerijs. En ik wens je alvast een hele goede nacht.

0: Passaggio Late Night. Met Anne Maartje Lemerijs.
1: Goedenavond. Wat een prachtig Pinksterweekend hebben we achter de rug. Tenminste, als je van zon houdt. Ik ben op twee heerlijk zonnige festivals geweest. Eerst op Oranjewoud Festival in Friesland. En daarna het Leidse Hofjesfestival. Ja, in Leiden dus. Was een goed weekend. En gisteren sloot ik dat weekend af in eigen achtertuin. En dat voelde minstens zo bijzonder. Want dit is de eerste zomer dat ik een eigen achtertuin heb. Dus daar zitten wij steeds als twee glimwormen te glunderen om het geluk van op een warme avond in je eigen tuin buiten kunnen zitten met een lekker drankje. In dit geval een gênant grote bel Aperol Spritz. En terwijl we daar zo zaten te genieten, klonk er ineens behoorlijk, ja, toch wel luid gekraak en geritsel in de heg achter ons. Ik dacht eerst dat het weer een van de buurtkatten was. Die komen vaak in vrede om even te knuffelen of gedag te zeggen. En worden dan met overdreven gesis en geschreeuw verjaagd door onze eigen katje Schuurman. Maar het was geen kat. Het was een hele grote egel. Maar echt een gigantisch exemplaar, zo groot dat ik eerst even dacht dat er ineens een soort rotsblok onder de heg lag. Doodsbang was hij toen ik daar met de zaklamp van mijn telefoon op expeditie ging. En egels mogen misschien geen grote zeldzaamheid zijn. Ik blijf het zo fantastisch vinden om zulke mooie dieren tegen te komen, zomaar in je eigen tuin. Je zou toch stekels op je rug hebben? Ik las dat een volwassen egel wel 8000 stekels kan hebben. Fabelachtig. En toen dacht ik, ja, die droogte en hitte zijn voor mij misschien wel fijn, maar waarschijnlijk best ingewikkeld voor een dorstige egel. Dus ik ga een bakje water in de tuin zetten. En zodra ik wegliep, vluchtte die egel snel naar een beschutter plekje, maar ik heb toch een bakje water bij de heg gezet. En dat wordt overigens ook aangeraden door de egelbescherming. Zet lage bakjes water in je tuin tijdens de warme, droge maanden. Overigens is die egel wel de grootste natuurlijke vijand van mijn geliefde slak. Dus wellicht moet ik ze ook weer niet te zeer van harte welkom heten in mijn tuin.

Recueil de chants de Barcarolle van Charles Valentin Alcan, gespeeld door Marc-André Amelin. En dit komt uit zijn liedboek, Recueil de chants. Twee boeken met in totaal bijna 40 liederen voor piano, naar het model van Mendelssohn's Lieder ohne Worte. Een componist die zich in zijn tijd kon meten met grootheden als Chopin en Liszt. Hij was ook met hen bevriend. Toch is zijn naam veel minder bekend gebleven. Hoewel, als je Au Pair hebt gelezen van W.F. Hermans, dan komt hij je misschien wel bekend voor, want daar zit een personage in dat worstelt op de muziek van Alcan. En volgens mij verlaat de vrouw van dit personage hem zelfs omdat ze er knettergek van wordt dat hij maar op die muziek blijft studeren terwijl hij het nooit foutloos kan spelen. Zou ik graag nog eens herlezen, Au Pair. Die kan erbij op de groeiende stapel. Goed, het is een bijzondere dag vandaag. Het is namelijk precies 100 jaar geleden dat trompetist en componist Miles Davis werd geboren. En daar gaan we eens even goed bij stilstaan vanavond. We beginnen met Blue in Green.

blue in green. En als je dacht, wat een prachtige trompetklank, maar dat is toch niet Miles? Dan had je gelijk, want dit was onze eigen Erik Vloeimans. Samen met Califax Reed Quintet speelde hij dit arrangement van Miles Davis, Blue in Green.

0: De vrijplaat.
1: Ik heb weer een absolute favoriet mee. Sterker nog, ik ga vandaag het stuk draaien waar je een klein fragmentje van hoort in de nieuwe vrijplaat-tune die Pieter zo kundig in elkaar heeft geknutseld. Daar zit dus van ons alle drie, van Pieter, Karel en mij, een persoonlijke keuze in. En het stuk dat ik koos zorgde bij mij voor een kantelpunt. Ik was 16, zat al 10 jaar pianoles en vond dat heerlijk. Maar toen ik dit stuk speelde, ging er echt weer een deur open. Een deur naar een nieuwe klankwereld die ik nog steeds met heel veel liefde en plezier aan het verkennen ben. En toen ik dit speelde, dacht ik voor het eerst: deze muziek snap ik. Dit voelt dichterbij, alsof ik begreep, of dacht te begrijpen, wat de componist gezien of gehoord of bedoeld moest hebben. Nou, dit stuk is toch inmiddels ook alweer 100 jaar oud. Ik heb het over de 3e sonatine van Willem Pijper. Nog altijd een van mijn allerliefste lievelingsstukken. En vandaag nam ik afscheid van een student, want zij studeert komende maand af en had vandaag haar allerlaatste les bij mij. Ze studeert piano, maar volgde afgelopen jaar compositie als tweede vak. En in haar laatste les wilde ze graag het programma van haar afstudeerconcert voor me spelen. Ze komt uit Spanje, is 2 jaar geleden hier gekomen voor haar masteropleiding. Wilde op dat afstudeerconcert ook graag iets Nederlands spelen. En dat is dus deze 3e sonatine van Willem Pijper geworden.

De derde sonatine van Willem Pijper, gespeeld door Robert Moeling. En een kleine luistertip tussendoor. Wat ontzettend leuk is, is om alle drie de sonatines van Willem Pijper achter elkaar te beluisteren. De eerste schreef hij in 1918 en deze derde en laatste in 1925. En je hoort in die jaren zijn muzikale taal veranderen, ontwikkelen. Nou, ga ze maar eens achter elkaar beluisteren als je zin hebt. En van deze vroege 20e eeuwse klanken gaan we naar laat 19e eeuwse klanken. In 1878 schreef Brahms zijn inmiddels wereldberoemde vioolconcert. En hij droeg het op aan een van de grootste violisten van zijn tijd, Joseph Joachim. Joachim bracht het ook in première met Brahms op de bok. En zo hebben ze vele concertreizen gemaakt met dit stuk. En wij luisteren nu naar het tweede deel met Leonidas Kavakos op viool.

0: Het tweede deel uit het concert voor viool en orkest van Johannes Brahms. Leonidas Kavakos op de viool en Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Ricardo Schei.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde...
0: Ik zei het al even, het is vandaag precies 100 jaar geleden dat componist en trompetist Miles Davis werd geboren. Het leek me dan ook niet meer dan gepast om vanavond een brief van Miles voor te lezen. En hoewel ik ook echt heel erg kan genieten van eindeloze verhandelingen over muziekinhoudelijke onderwerpen, geniet ik stiekem misschien nog wel meer van de zakelijke zorgen en scherpheden van mijn helden. En in deze brief probeert Davis een vergoeding los te peuteren vanwege het scouten van een talentvolle zangeres voor platenmaatschappij Columbia. ...23 januari 1968. Beste Irvings, ik begreep dat Betty Mabry een album heeft gemaakt voor Columbia. Voor de zekerheid, dat is het meisje dat ik naar je toestuurde, toch? Nu vroeg ik me af of het bedrijf een regeling heeft voor speciale vrienden die dit soort talenten scouten en naar jullie toesturen. Ook zou ik het waarderen als je me haar opnames toe kan sturen. Groet, Miles Davis,

Miles Davis vraagt op zeer subtiele wijze om een vergoeding voor het tippen van zangeres Betty Mabry aan platenmaatschappij Columbia. Hij kreeg geen reactie op zijn brief. Zo weten we uit een herinneringsbrief die hij ze later stuurde. En Betty Mabry? Dat werd Betty Davis, want zij en Miles zijn getrouwd geweest. En het liedje dat je hoorde is Nature Boy, gecomponeerd door Eden Abbess. Ook een bijzonder figuur in Hollywood. Het schijnt dat hij vaak sliep onder de eerste L uit de Hollywood sign. En dat hij leefde van $3 per week.

0: wonderschone noten van Roel van Oosten door het Radiokamerorkest onder leiding van Micha Hamel en met Godelieve Schrama op de harp. En Roel van Oosten studeerde bij componisten Peter Schat en Louis Andriessen en kreeg daarna een beurs om in Parijs verder te studeren.
1: Passaggio Late Night met Anne Maartje Lemerijs op NPO Klassiek.
0: Het is weer tijd voor de Hollandse Nieuwe en onze Hollandse Nieuwe deze week is het album Wait Till the Clouds Roll By van het Butterkwartet. Gisteren hoorde je de eerste twee delen van Haydn's strijkkwartet in F groot en vandaag gaan we naar deel 3 en 4 luisteren. Altvioliste Isabel Franenberg vertelt niet alleen wat er zo leuk is aan de overgang tussen deze twee delen. Nee, ze zingt het zelfs voor je.

Ja, dus het derde deel, dat is die theme in variations, thema in variaties. En dat begint met de eerste viool en de cello. Dat is in D groot geschreven. Dat is een heel gek toonsoort voor in een kwartet dat in F groot is. Dus het dwaalt helemaal af. Het wordt dromerig. Er zijn schaduwen. Iedereen heeft zijn stem. En dan op een gegeven moment eindigt het op een mooi akkoord. En dan komt het vierde deel. Bam! Alsof hij dan zegt, nee, we zijn nog steeds in F groot. En dan begint de eerste viool te zeggen. Alsof het een soort vraag stelt van, oh, maar wat is dat wel zo? Waar de altviool en tweede viool op reageren. Pam, pam. En dan is er weer een rust. Ja, oké, misschien toch wel. Oh, ik weet het niet. En dan een derde keer, wat dus ook retorisch is, hè, de cijfer 3, 3 keer vragen. En dan komt de cello. Jawel, hier zijn we. Dus echt als een soort affirmative. Jawel, dit is het weer. En dan gaat dat hele kwartet van storm tot aan het einde. Die vragen, dat schrijft Haydn ook gewoon in de muziek. Er zitten pauzes tussen. En toen we dit aan het voorbereiden waren en wij naar andere opnames luisterden, toen hoorden we die grap eigenlijk niet. Het was alsof ze de grap gemist hadden van, weet je wel, met symfonieorkest heb je dat soms ook. Of een symfonie opent. Brom, weet je wel, dat is een opening. Maar dit is een finale. Waarom begin je dan met een opening? Dus die grap is gewoon geweldig. En hebben we natuurlijk ook geprobeerd te vatten op deze opname.

De finale, het Viva Chaasai uit het strijkkwartet opus 77 van Haydn. Gespeeld door het Butter Quartet en dit komt van hun gloednieuwe album. Met daarop muziek van Haydn en van Caroline Shaw. En dat album is deze week onze Hollandse nieuwe. Dus morgen hoor je meer, misschien dan wel Caroline Shaw. Het is 26 mei, 4:54. Ik weet niet hoe laat de zon onder is gegaan. Maar ik weet wel dat het vandaag precies 221 jaar geleden is dat Napoleon in de kathedraal van Milaan tot koning van Italië werd gekroond. En dit is het tweede deel uit de symfonie van César Franck.

Het tweede deel uit de symfonie van César Franck. Het Rundfunk Symfonieorkester Berlin en Radio Symfonieorkester Berlin onder leiding van Vladimir Ashkenazy. En de Parijse orkesten in de late 19e eeuw stonden er niet bepaald bekend om graag nieuwe werken te spelen. Dus zij wilden dit stuk niet in première brengen. Maar gelukkig was er de Sociëteit voor Muziek die in het Parijse conservatorium concerten organiseerde. En daar is deze symfonie uiteindelijk in première gegaan. Wij gaan in deze laatste minuten van zijn geboortedag nog één keer kort naar Miles Davis luisteren. Zijn eigen fluwelen trompetklank.

Miles Davis op de trompet, Pierre Michelot op contrabas en Kenny Clarke op drums met Julien dans l'ascenseur. De 100ste geboortedag van Miles Davis vieren we vandaag. En nu heb ik een paar passende nachtelijke woorden van M. Vazalis voor je.

Ik lig met open ogen in het duister. En de gordijnen ademen op en neer. Ik heb geen lichaam en geen zwaarte meer. Mijn geest is rustig en ik luister. Rondom het lege land met stenen, boven de lege lucht met sterren. Het begin, duizenden eeuwen her, heeft nimmer zo nabij geschenen. Dan wat ik niet had moeten horen, der krekels heze stroeve stemmen, miljarden uiterst kleine remmen, schrammend de nacht die gaat verloren. Er is geen rust, er is geen nacht, oneindig en geen stilte stil. Geen groot verlangen, geen enkele wil kan maken dat hij even wacht. De eenmaal aangevangen tijd. Ondanks de schijn van eeuwigheid, in enkele stille ogenblikken, hoor ik voortaan een fijn schoor tikken. Word ik geschonden door het weten. Ook dit wordt langzaam opgesleten.

Je hoorde net het gedicht De Krekels van M. Vazalis op een uiterst aangenaam bedje van Federico Mompo, Primair Quaderno, met hem zelf aan de toetsen. En wat je net hoorde was Erik Satie in een arrangement voor marimba, gespeeld door Vaselina Serafimova. En dit stuk heet Pièce Froide, koude stukjes. En het schijnt dat Satie tijdens het schrijven hiervan in een stervenskoud en piepklein appartementje in Parijs woonde. Hij woonde eerst erboven, daar was hij uitgezet door de huiseigenaar en naar dit koude kamertje verbannen. Het was er zo koud dat hij 's nachts zijn dagelijkse kleren aanhield en al zijn andere kleren als een soort deken bovenop zich stapelde. En het was er zo piepklein dat zijn opklapbedje het hele oppervlak besloeg en de deur blokkeerde. Nou, om een beetje op te warmen gaan wij nog naar een stukje Beethoven luisteren voordat ik je de nacht inzing met een saxofoon.

Een stukje uit het Rondo voor piano van Ludwig van Beethoven, gespeeld door Radu Lupu. En we gaan richting middernacht en dat doen we met muziek van componist en saxofonist Trish Chloe's, die je hier zelf ook mee hoort spelen. Night Song door Trish Chloe's en Orchestra of the Swan. Morgenavond tref je hier Karel den Hertog. Voor nu, slaap lekker of waak zacht.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Het verhaal van de grootste Russische componist aller tijden en een steenrijke weduwe. Jarenlang onderhield zij hem met gigantische bedragen. Ze schreven elkaar meer dan 1000 brieven, maar er was één afspraak. Ze zouden elkaar nooit ontmoeten.
2: Luister naar de podcast Betaalde Liefde. Het wonderlijke verhaal van Tchaikovsky en mevrouw von Meck. Nu op nboklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Beleef deze zomer Wonderfeel. Het grootste buitenfestival voor klassieke muziek. Met meer dan 100 topmuzici, zoals Lucy Horsch, Pennington Trio en Symfonieorkest Vlaanderen. Van 3 tot en met 5 juli op Landgoed Groeneveld in Baarn. Kijk op wonderfeel.nl.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Ze zong bij de Britse kroning, de heropening van de Notre Dame en binnenkort bij Sinfonia Rotterdam onder leiding van Conrad van Alphen. Pretty Ende met Mozart's mooiste aria's op 6 juni in de Doelen. SinfoniaRotterdam.nl.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
10: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
11: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
12: We love you, president.
11: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
10: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
13: Van 4 tot 7 juni, Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
15: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
15: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van woensdag 27 mei. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was het nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur afgelopen middag een temperatuur gemeten van 30,4 graden, waarmee de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Gemiddeld is de eerste tropische dag pas op 29 juni. Het weer, het koelt vanavond of vannacht flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Tot zover het NOS-journaal. En dan is er nog ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Hoogvliet en Leidschendam. De vertraging is ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.
0: NPO Klassiek. De nacht.